0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: check your body, baby, do that conga.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Het is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: De OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
5: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.

0: dat is toch een mooi begin van de ochtend.
1: Dua Lipa en Chris Martin met Homesick. Goedemorgen. Ja, vanochtend ging die vroeg. Dat klonk zo. De wekker. Want vandaag geen Rabin en geen Mark, maar Robert. Een keer in de ochtendshow. Welkom. We gaan er gewoon een show van maken die je van ons gewend bent. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal landelijk in het nieuws was vandaag. Ja, die storm, hè. Gisteren, ik ben wel op tijd naar bed gegaan, maar ik heb het wel meegekregen. Het waaide flink. En vooral in onze regio aan zee is het flink tekeer gegaan. Als ik op de websites kijk van alle verschillende nieuwsmedia, dan zie ik dat er vooral aan zee overal dingen omgewaaid zijn, kapot gewaaid zijn. Misschien bij jou in de tuin ook wel. Laat me eens even weten. Robert@centraalplus.nl. Of jij gisteren last hebt gehad van de storm. Nou, verder maakt Wassenaar zich vandaag op voor de avondvierdaagse. De laatste dag is het. De kinderen die hebben zich echt er doorheen moeten slaan de afgelopen week, want het regende en het waaide. En er waren ook wel zonnige momenten vooruit. Laten we het leuk houden. En ook in andere gemeenten. Volgende week is Leiden aan de beurt, dan is het weer ietsje beter, wordt er gewandeld. Nou, dat allemaal in de regio. Maar we maken ook nog een show, want dit is de ochtendshow. En in het eerste uur ga ik het straks hebben over Proef de Polderdag. Hoe ga je dat proeven? Hoe kan je dat proeven? En hoe smaakt dat? Als je dat wil weten, dan moet je gewoon blijven luisteren. En verslaggever Brigitte was gisteren in Zoeterwoude in het muziekcentrum. Daar werd namelijk de Weidag georganiseerd. Een bijzondere dag. Nou, in de tweede uur gaan we het hebben over het Jammer Pop Festival. Dat is ook in Zoeterwoude. Een gezellige polderaflevering is het. En wat hadden we nog meer? We hadden nog een gast, Leon. Oh ja, die komt uit Wassenaar en die gaat heel ver fietsen. Dat allemaal en meer. Tot 9 uur hier in de ochtendshow van Centraal Plus. Goedemorgen.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Sovereign Light Café hier in de Centraal Plus ochtendshow. Zondag, dan is het zover. Dan is de Proef de Polderdag. En aan de telefoon hebben we Arno van Dijk, een van de organisatoren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, wat is Proef de Polderdag? Laten we daar maar meteen mee beginnen.
1: Ja, logische vraag. Je zei net al heel mooi dat het een Zoeterwoudse polderaflevering is. Dus het is mooi dat wij de aftrap mogen geven. We gaan zondagmiddag tussen 1 en 4 kun je in de buurt van boerderij Het Geertje kun je gewoon komen wandelen, komen proeven, kunnen ervaren hoe de polder is onder onze voeten. Het zorgt voor onze voedsel. En dan willen je dat de bezoekers dat laten ervaren.
0: En waar moet ik dan aan denken? Want ik ben wel eens, toevallig woon ik in Zoeterwoude. Ik loop wel eens rond daar zo in de polder. Ja, en dan zie ik vooral koeien en schapen en gras. Maar daar proef ik echt nooit van.
1: Nee. We gaan je ook niet vragen om van de koeien te proeven. Maar we hebben bijvoorbeeld een voedselbos hebben we daar. En het idee van het voedselbos is dat je eigenlijk kan zien hoe voedselproductie in de natuur zelf plaatsvindt. Dus we hebben struiken, we hebben kruiden, we hebben fruitbomen, bodembedekkers die je kunt eten. En daar kun je tijdens die wandeling van proeven. We hebben een wildplukroute uitgezet. Waarbij je dus echt met bloemetjes aan de slag gaat. Hè. Heel veel planten en bloemen zijn gewoon eetbaar. We laten je ook kennis maken met een zelfoogsttuin. Waar eigen groenten worden gekweekt op een verantwoorde biologische manier. Dus ja, het gaat heel erg over proeven. Een leuk onderdeel is ook nog, wat het vergeet ik bijna te zeggen, is dat ze ook een brandnetelsoep gaan maken. Dus iedereen die wil, kan komen wandelen en kan daarna een klein brandnetelsoepje eten, zelf geplukt.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval lekker en daar ben ik altijd voor in.
1: Brandnetelsoep, lekker.
0: Ja, sowieso voor alles wat eetbaar is. Hey, maar ga je dan gewoon zelf opstappen of krijg je een platte grond mee? Of loopt er iemand mee met groepjes? Of hoe ziet het er precies uit, die proefwandeling en de resten?
1: Nee, iedereen mag is welkom bij boerderij Het Geertje. Daar staat de Groene Ontmoeting, dat is de stichting die wij zijn. Ik sta daar met een kraampje en daar begint eigenlijk het hele proeven al, want je kunt dus al limonade proeven van fruit dat wij zelf hebben geoogst. Nou, dan krijg je een speurtocht mee, vooral voor kinderen is dat leuk. En dan word je de polder ingestuurd. En daar staan op meerdere plekken staan ook vrijwilligers om mensen vragen te beantwoorden, om ze te helpen de vruchten te zoeken, de plantjes te zoeken die eetbaar zijn. Maar je kan het ook heel goed op jezelf lopen. Dus het is niet een enorm groot gebied. Je kunt er niet in verdwalen, maar je kunt er wel even lekker in wandelen, in struinen.
0: Waarom organiseren jullie dit eigenlijk?
1: Ja, wij willen heel graag dat mensen meer begrip krijgen voor waar ons voeding eigenlijk vandaan komt. Hè. Het is natuurlijk best wel van deze tijd. Dat we het uit de supermarkt halen, dat is mooi. Maar het heeft ook een eigen leven gehad. En wij willen laten zien dat de natuur ons zoveel meer te bieden heeft dan wat we uiteindelijk uit de supermarkt halen. Want daar staan onze bekende groentes, daar staan de bekende producten. Maar die kun je natuurlijk ook. Er is zoveel meer wat je uit de natuur zelf kan halen. En dat willen we vooral laten zien. Door mensen dat zelf te laten ervaren. Een beetje vieze handen krijgen, dat hoort er wel natuurlijk een beetje bij. Maar dat begrip, hè, daar gaat het vooral om.
0: Ja. Proef de Polderdag aanstaande zondag. Is dit voor het eerst dat jullie het organiseren?
1: Nee, het is de derde keer. 2 jaar geleden voor het eerst gedaan. Vorig jaar hebben we het ook geprobeerd. Maar toen was het weer zo slecht dat we het wel hebben doorgezet. Maar er was storm, windkracht 7. Dus het had niet heel veel zin. Dus als we het zo bekijken, is dit de tweede keer.
0: Ja, en komende zondag zijn de weersverwachtingen in ieder geval een stuk beter. Droog en
1: zeker.
0: Geen storm, windkracht 7. Dankjewel Arno van Dijk. Aanstaande zondag dus proef de Polderdag in Zoeterwoude.
1: Yes. Dankjewel.
2: Centraal Plus. Meer voor jou, meer

Taylor Swift, Fate of Ophelia. En daarmee is het 7:50 geworden hier in de ochtendshow van Centraal Plus. En deze plaat heeft er wel voor gezorgd dat ik een Swiftie geworden ben. Hoeveel platen heeft ze wel niet gemaakt inmiddels? Ik denk 20, 19 platen lang dacht ik, Taylor Swift, dat is niks voor mij. Dat is voor jonge meisjes. Maar deze plaat heeft mij overtuigd. Wat een lekker nummer, zeg, Fate of Ophelia. En natuurlijk een verwijzing naar Hamlet van Shakespeare. 400 jaar later kan ik het wel zeggen. Ophelia die komt best rot aan haar eind. Dus laten we het daar vooral maar niet over gaan hebben. Straks is het tijd voor de headlines. Ik ga je vertellen, helemaal niet, Mark Won. Ik ga je vertellen wat er allemaal in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen. Je hoort of er file staat. En we gaan het hebben over de Weidag in Zoeterwoude. Blijf luisteren naar de ochtendshow van Centraal Plus.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leiderdorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het oudere complex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Woningcorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes één grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: BB Rexha en Faithless en New Religion. Ja, ik zou bijna willen zeggen welkom bij de house party die we de Centraal Plus ochtendshow noemen. Je bent in ieder geval goed wakker als je je radio net aan hebt gezet. Goedemorgen, vandaag geen Rabin en Mark. Alhoewel Mark op afstand nog wel beschikbaar is om het nieuws te lezen. Je hoorde hem net al, hij heeft je precies verteld wat er allemaal in de regio gebeurd is gisteravond en vannacht. Maar de rest van de show zal je het met mij moeten doen. Nou, maakt helemaal niet uit. Alle vaste onderdelen die je kent van de show, die zijn er. Zo gaan we straks een reportage horen. Verslaggever Brigitte Disseldorp die is op stap geweest in Zoeterwoude. En ze was bij de Weidag. Wat houdt het nou precies in, als je dat wil weten? Over een paar minuten hoor je het hier in de Centraal Plus ochtendshow. Natuurlijk hebben we ook de 1 seconde ronde. En straks in het tweede uur nog allemaal live gasten die iets gaan vertellen over de Jammer. Het Jammer Pop Festival. En we gaan het ook hebben over een Wassenaarder die heel ver gaat fietsen. Nou, hoe dat allemaal zit, hoor je verderop in deze show. Eerst B.O.B. en Rivers Cuomo en Magic. En daarna gaan we eens even kijken wat die Weidag in Zoeterwoude allemaal inhield.
1: Centraal. Plus.

0: Solar City en Self-Aware. En daarmee is het bijna 19:15 geworden in deze Centraal Plus ochtendshow. Verslaggever Brigitte Disseldorp die was gisteren in Zoeterwoude. Daar was namelijk in het muziekcentrum een speciale bijeenkomst, een weidag. En die weidag die bestond uit allemaal verschillende organisaties die iets doen om de gemeenschap met elkaar te verbinden en zo te versterken. En daar mochten dan ook nog mensen gratis naartoe. Nou, als je nu denkt, ik heb geen idee waar dit over gaat. Goed zo, want Brigitte sprak met een van de organisatoren, Evelyn Kessels, en die legt het veel duidelijker uit.
1: Nou, op dit moment zijn we volop bezig met allemaal workshops rondom van hokjes naar hofjes. Omdat we het heel belangrijk vinden om wonen, welzijn en zorg aan elkaar te knopen. En daarvan uit te zorgen dat de inwonersinitiatieven echt kunnen gaan shinen. Want vanuit de inwoners komt het en we doen het met elkaar. En dat willen we ook laten zien hoe het kan. Wat we dus voor ogen hebben is om ervoor te zorgen dat we over de schotten heen gaan. Dus dat we dingen samen met elkaar organiseren. Dat je elkaar kan helpen om hele mooie initiatieven van de grond te krijgen. En vandaar dan ook die titel van Hokjes naar Hofjes.
2: Nou, wij hadden een subsessie over de Wel Thuis Flat. Ja, en dat is een nieuwe woonvorm. Die is in Leiden, in de Merenwijk. Maar dat zijn eigenlijk flats, woningen waar ouderen wonen. Die waar en op korte lijntjes zorg, welzijn en de woningcorporatie samenwerken. Maar ook de bewoners wat meer naar elkaar omkijken. En met elkaar en zorg en welzijn en de bewoners echt samen een beetje optrekken.
3: Wij hebben binnen onze organisatie een escape game ontwikkeld. Dus je krijgt een verhaaltje over iemand met een probleem. En de vraag is dan, hoe moeten we dit oplossen? En de normale reactie is, nou, dat pakken wij van je over. En de reactie die we eigenlijk willen is van, hey, wat voor opties zijn er? Misschien kan iemand het wel zelf, misschien wil iemand het wel zelf blijven doen. En daar gaan we langzaam aan werken.
1: Wij willen in ieder geval zorgen dat dit soort initiatieven op een podium krijgen. En ja, mijn hartewens is om dit sowieso ieder jaar te doen.
0: Ja, je hoorde Evelyn Kessels, een van de organisatoren en een van de drijvende krachten achter Samen Gezond Zoeterwoude. En die organiseerde gisteren die weidag. En Brigitte Disseldorp was erbij, onze verslaggever. En ze was er niet alleen maar om geluidsopnames te maken. Ze heeft ook gefilmd en dat is later vandaag bij ons op de website en op tv terug te vinden. Door met de Centraal Plus ochtendshow. Straks de 1 seconde ronde. Raad jij welke plaat er in het tweede uur gedraaid wordt? Dan win je een mooie goodie bag. Blijf luisteren, want dat wil je echt niet missen. Eerst nog eventjes Kanaan, denk ik. Of Kenaan. Of nou gaat iedereen straks ook weer mailen dat ik het verkeerd heb uitgesproken. Sorry, Waving Flag. Zo heet de plaat in ieder geval. En Somber. 12 to 12 hier bij Centraal Plus.

0: Lekker somber, 12 to 12 disco klanken hier in de Centraal Plus ochtendshow. Ja, het eerste uur zit er bijna op, maar je hebt nog één onderdeel van me te goed.
1: En nu de 1 seconde ronde.
0: Juist, de 1 seconde ronde. Je hoort 1 seconde van de plaat waar we het tweede uur, althans niet echt mee gaan openen, maar de tweede plaat die we gaan draaien. En als jij nou raadt welke het is, dan heb ik hier een mooie goodiebag voor je klaarstaan. Je kan gewoon mailen naar robert@centraalplus.nl als jij denkt te weten welke plaat het is. Ga straks 2 keer een kort fragment laten horen van, je raadt het al 1 seconde. Of je raadt het juist niet, maar dan denk ik dat je ook het antwoord niet raadt. En straks in het tweede uur laat ik het nog 1 keer horen en dan is de tijd om. Als je het dan niet ingestuurd hebt, dan is het te laat, want dan ga ik vertellen welke plaat het is en gaan we hem helemaal draaien. Nou, dat de korte samenvatting dus. De Centraal Plus ochtendshow 1 seconde ronde. Is iedereen er klaar voor? Zet de radio maar wat harder. Hier komt hij. Welke plaat is dit? Ja, ik denk dat ik het al weet. Dus dat valt dan wel weer mee. Zullen we hem gewoon nog 1 keer doen? Heel goed luisteren. Ik doe de muziek, alles is stil. Dit is de 1 seconde ronde van Centraal Plus ochtendshow. Welke plaat ga je straks horen na 8? Dit is 1 seconde ervan. Ja, nee, ja. Ik weet het nu zeker. Jij misschien ook wel. En dan gaan we hem gewoon straks helemaal draaien. robert@centraalplus.nl. Wij gaan eruit met Avicii en Suzanne en Freek. Daarna reclame en het nieuws, het landelijke nieuws. En dan ben ik bij je terug met nog een heel uur. De Centraal Plus ochtendshow. Vandaag niet met Rabin of Mark, maar wel met Roberts.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. De OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezin. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De ochtendshow. Meer voor jou. Mark en Rabin.

Let's go. Shakira en Burner Boy en Die Die. En dat is dan weer het officiële teamsong van het WK. Het wereldkampioenschap voetbal dat op het punt zit om te beginnen. Het Nederlands elftal is gisteren al met een vliegtuig naar Amerika gevlogen. En daar gaan ze dan proberen om wereldkampioen te worden. Misschien lukt het wel. Laten we positief blijven. Misschien lukt het wel. Dat is niet meer aan de orde in Voorschoten. Want de Zilverfabriek gaat echt het nieuwe gemeentehuis worden. Gisteravond was de kogel door de kerk. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft ermee ingestemd met dat voorstel. Het gaat heel veel geld kosten. Het gaat ook nog wel even duren voordat het zover is. Maar iedereen die is er uiteindelijk althans een meerderheid voor. En dus gaat het gebeuren. En volgens mij een heel mooi gebouw, de Zilverfabriek. De voormalige Zilverfabriek in Voorschoten. Iedereen die wel eens met de auto of met de fiets naar Voorschoten gaat vanuit Leiden, is er langs gereden dat grote, eigenlijk het Witte Huis van Voorschoten. Daar gaan ze nu het gemeentehuis maken. Ja, voor bewoners van Moerdijk duurt het nog ietsje langer voordat er duidelijkheid komt. Hun dorp zou misschien wel opgeheven worden omdat de industrie wil uitbreiden in de omgeving. En daar zou deze maand duidelijkheid over komen. Maar gisteren is er raadsvergadering geweest. En het gaat niet lukken om daar deze maand duidelijkheid over te geven. Dus ja, helaas voor de inwoners die daar wonen. Het duurt nog ietsje langer. Het vorige uur van de ochtendshow ben ik geëindigd met de 1 seconde ronde, weet je het nog? En dat klonk zo. Ja, dat was dus de opgave, 1 seconde. En nu is het zover, we gaan die plaat draaien. Als je gemaild had naar robert@centraalplus.nl... kon je een mooie goodiebag winnen met allemaal leuke Centraal Plus dingetjes. Een leuke sleutelhanger zit erin, een pen, een tasje natuurlijk. Nou ja, want je kan het allemaal. Je mag ook nog met mij op de foto. Nou, wie wil dat nou niet? Het goede antwoord is geraden. Onder andere door André uit Leiden. André, die mag hier langskomen. En dan zorg ik persoonlijk dat jij de goodiebag overhandigd krijgt. En wat was nou het antwoord dat André had gegeven? Natuurlijk, John Legend en Made to Love. Dat was de 1 seconde ronde van deze dag.

0: Ja, kan het even op pauze. Luna zong erover. En ik kan me voorstellen dat onze volgende gast dat misschien onderweg ook wel denkt. Want hier te gast in de studio is Leon. En Leon, jij gaat heel ver fietsen binnenkort.
1: Ja,
0: zeker. Oh, jij bent niet goed te horen. Zo ben je wel te horen.
1: Zo ben ik wel te horen.
0: Ja, precies.
1: Ik heb inderdaad een stukje fietsen voor de boeg.
0: Ja, want een stukje heb je het over. Maar je gaat ruim 7000 kilometer fietsen van de Noordkaap naar Tarifa. Ik weet niet eens waar dat ligt. Waar ligt dat?
1: Tarifa is het zuidelijkste puntje van Spanje.
0: Oh, jeetje zeg. En wanneer gaat het allemaal gebeuren?
1: Ik start de 20e juni. Dat wil zeggen de nacht van 19 op 20 om 12 uur.
0: En de vraag is natuurlijk, iedereen die brandt nu op zijn lippen bij iedereen. Waarom ga je dit doen?
1: Ja, ik zou het iedereen aanraden. Dit soort lange tochten is op voorhand heel uitdagend. En ook wel een beetje beangstigend. Maar het is echt superleuk om te doen.
0: Ja, het is superleuk. Maar je gaat het niet zomaar doen, want je gaat voor een goed doel fietsen.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Welk doel is dat?
1: Het is het Duchenne Parent Project. Dat is het goede doel dat zich inzet om onderzoek te doen naar het Duchenne spiersyndroom.
0: En wat is Duchenne ook alweer voor een spiersyndroom? Dus, maar wat is het? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het is een spierziekte die vooral jonge jongens treft. En op dit moment nog ongeneeslijk is. En het is een progressieve spierziekte. Dus de kinderen die daarmee getroffen worden, die worden helaas meestal niet zo oud.
0: Ja, en je hebt dit onderwerp waarschijnlijk niet zomaar gekozen. Ken je iemand die deze ziekte heeft?
1: Ja, mijn trainer en goede vriend Ties van Ginneken. Daar is het dagelijkse realiteit. Zijn zoontje Kai is getroffen met deze ziekte. 2,5 jaar geleden gediagnosticeerd.
0: Ja, je gaat dus geld inzamelen voor Duchenne, voor onderzoek daarnaar waarschijnlijk. En hoe ga je dat dan doen? Want je gaat heel ver fietsen, maar je wordt niet gesponsord onderweg, denk ik, of wel?
1: Nee, helaas niet. Maar het is een mogelijkheid om op mijn donatiepagina, die je eenvoudig kunt vinden als je het googelt, gelukkig geld te doneren. En mijn doel is om in ieder geval 1 euro per kilometer die ik fiets op te halen.
0: Ja, ruim 7000 kilometer wordt het dan. Hoe heb je hierop voorbereid? Want ik fiets zelf ook veel, maar ik vind het toch echt 7000 kilometer wel echt heel veel. Dat fiets ik in een jaar.
1: Ik fiets ook heel veel. Dus ik denk dat dat een rekbaar begrip is.
0: Ja, maar ik neem aan dat je wel flink getraind hebt.
1: Ja, zeker. Dus ik fiets tussen de 400-500 kilometer per week op dit moment. Naast een hoop krachttraining.
0: En doe je dat op een gewone fiets?
1: Nee, ik zit de tocht ga ik doen op een gravelbike. Dus ik fiets ook veel op die gravelbike. En anders zit ik heel graag op de race of op de mountainbike.
0: Ja, nou, je gaat dus van het noorden van Europa naar het zuiden. Hoe heb je die route uitgekozen? Waarom deze route?
1: Ja, het is een evenement. Dus het wordt ook uitgezet. Het wordt 1 keer in de 2 jaar wordt dit georganiseerd. Dus je krijgt ook echt een route waar je aan moet voldoen. Met een aantal stempelposten tussendoor waar je een stempeltje moet halen. En op een aantal andere punten moet je een selfie insturen. Zodat ze ook echt kunnen controleren dat je je aan de route houdt.
0: Ja, hoe lang ga je daarover doen? Want 7400 kilometer, dat zal je niet in 1 dag fietsen.
1: Nee, 1 dag wordt heel, heel ambitieus. Mijn doel is wel om het zo snel als mogelijk te doen. En ja, ik moet nu oppassen, want we zijn natuurlijk op de radio. Maar ja. Het stille doel is om een dag of 20, zo dicht mogelijk bij de 20 dagen te komen.
0: 20 dagen lang. Hoe doe je dat dan met slapen?
1: Ik heb een tentje bij me. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat het soms ook in bushokjes is. En waar je maar even droog kunt liggen of uit de wind.
0: Ja, ben je dan helemaal alleen onderweg? Of heb je ook een team dat meerijdt en je van eten en drinken voorziet? En moet je echt alles in je rugzak achterop en aan je fiets?
1: Ja, nee, het is echt solo en unsupported. Dus sommige mensen willen mij helpen. Daar heel erg bedankt daarvoor, maar het mag echt niet. Dus alles wat je nodig hebt, breng je mee op je fiets. Of haal je bij een lokale supermarkt. Maar het is echt unsupported, geen supportteam.
0: Jeetje. En wat nou als je onderweg denkt, oh, ik ben er klaar mee?
1: Ja, een extra bak koffie drinken en zorgen dat je dat gevoel zo snel als mogelijk weer verliest, denk ik.
0: Hopen dat je die dan achterop in je rugzak net bij je had. Maar je mag natuurlijk wel koffie kopen onderweg, dat scheelt toch wel. Leon, het wordt dus een flinke tocht. 20 juni ga je vertrekken. Nog 1 keer als mensen nou zitten te luisteren en die denken, nou ja, Duchenne, dat klinkt als een heel goed doel. Dat wil ik graag steunen. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Als je googelt het Duchenne Parent Project en je googelt mijn naam Leon Koning, dan kom je op de donatiepagina en dan wijst het zich echt vanzelf.
0: Dankjewel. Leon Koning uit Wassenaar dus. Hij gaat 7400 kilometer fietsen van de Noordkaap helemaal naar Tarifa. En dat ligt in Spanje, heb ik geleerd. En dat allemaal voor onderzoek naar Duchenne. Dankjewel en heel veel succes. En als je nou onderweg bent en je toch selfies moet maken, stuur ons er ook eentje. Dan zetten we die op onze website.
1: Ga ik doen, dankjewel.

Swims en Loose Control. En het is 23 over 8 hier in de Centraal Plus ochtendshow. Strakjes gaan we het hebben over het Jammer Pop Festival. Aanstaande zondag is het weer zover. Het best bewaarde geheim van Zoeterwoude zou ik bijna wel willen zeggen. En toch is het echt al heel vaak geweest. Als je precies wil weten wat het Jammer Festival is, moet je blijven luisteren. Strakjes nog Boiler en Sonar State. Alicia Keys komt ook nog voorbij. En Mark Wonink, ja, hij is er toch een beetje bij. Vandaag gaat je vertellen wat er in de regio gebeurd is. En wat het weer gaat doen hier in de Centraal Plus ochtendshow.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leidendorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het oudere complex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Woningcorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Adam Lambert en Another Night hier in de Centraal Plus ochtendshow. Het is 8:06 en wij gaan het straks hebben over het Jammer Pop Festival in Zoeterwoude. Hij is al aangeschoven in de studio, Peter van Rijn, en hij organiseert dat popfestival. Nou, hoe het precies in elkaar zit, of je er naartoe kan, wie er gaan optreden enzovoorts, dat hoor je allemaal straks na Madonna en Sabrina Carpenter.
1: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: talk about.
1: Nou, we hebben het gehoord. Bring Your Love, Madonna en Sabrina Carpenter hoorde je. En dat is een hele grote hit wereldwijd op dit moment. Hoe krijgt Madonna toch weer voor elkaar? Hè? Op haar leeftijd gewoon weer een grote hit. Nou, wat ook al jaren een grote hit is, dat is het Jammer Pop Festival in Zoeterwoude. En tegelijkertijd is het ook het best bewaarde geheim van Zoeterwoude, volgens mij. In de studio aangeschoven is Peter van Rijn. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, voor iedereen die er echt nog nooit van gehoord heeft, wat is het Jammer Pop Festival?
2: Nou, het Jammer Pop Festival is een popfestival waar in de Jammer, dat is de oefenruimte in Zoeterwoude, repeterende bands mogen optreden. En daar is dan ruimte voor 10 bands. Iedereen kan inschrijven. We kijken niet naar kwaliteit. Want juist is het bedoeld voor de bands die normaal niet zo vaak optreden, dat ze ook eens op een podium met publiek en met professioneel geluid kunnen spelen.
1: Ja, dat klinkt als echt wel heel bijzonder. Hè? Die oefenruimte die is in Zoeterwoude, die zit ook op een bijzondere plek, hè?
2: Ja, die zit in de oksel van de A4, waar vroeger de zoutopslag van de provincie zat.
1: Ja, dus iedereen die kent dat wel, langs de N206 zit dat. En dat aanstaande zondag is het zover, het popfestival. Van hoe laat tot hoe laat is het?
2: Het begint om 2:00. 2:00 start de eerste band en dat duurt tot 9:00. En dat doen we bewust om die tijd dat het voor iedereen toegankelijk is, ook voor de kinderen, want er is ook een springkussen en een happy en een drankje en er is voor alles gezorgd. En vooral de onbevangen kleinschaligheid, dat maakt het festival zo leuk.
1: Voor het hoeveelste jaar organiseer je dit al?
2: Dit is de 14e editie.
1: De 14e editie van het Jammer Pop Festival en nog steeds dus een succesvolle formule. Ik kan me voorstellen dat je misschien wel meer bands hebt die er repeteren. Hoe bepaal je wie erop mag treden?
2: Nou, bands kunnen zelf inschrijven. Dus in begin april deel ik de inschrijfformulieren uit. En aan de hand van de aantallen inschrijvingen gaan we een line-up maken. En de laatste jaren moeten we loten, want we hebben meer inschrijvingen als plekken. En dan wordt het een soort loting die we dan doen.
1: Ja, en onthoud je dan wel van nou, wie dan dit jaar afvalt, dat hij dan volgend jaar wel mag optreden?
2: Ja, dat ligt aan het aantal. Want vorig jaar hadden we echt 6 bands die uitgeloot waren. En dan houden we nog maar 4 plekken over voor de anderen. Maar ja, door de inschrijvingen dit jaar bleef dat beperkt tot 3. Dus konden we uiteindelijk hebben we wel de bands voorrang verleend die vorig jaar uitgeloot waren.
1: Ja, er zijn natuurlijk allemaal verschillende bands die repeteren. Dat zijn het al. Wat voor soort muziek kunnen we gaan verwachten?
2: Nou, we hebben coverbandjes, we hebben metalbandjes, we hebben bandjes die hun eigen muziek maken, Nederlandstalig. Dus van alles wat. En daarom proberen we de line-up ook zo te maken dat het een beetje varieert. Als je van de ene stijl niet houdt, ach, over een half uurtje is er weer een nieuwe stijl. Dus dat gaat eigenlijk altijd heel gezellig en leuk.
1: Nou, vinden die bandjes het vast heel leuk als je hun naam even noemt. Wie komen er allemaal optreden? Lees de line-up eens even voor.
2: Nou, ik zal de line-up even voorlezen hoor. We beginnen met Prime Jive. En dan krijgen we Halo, The Bitches Brew, Sweetwood, Chicks on Toast, Harry, Covered Connection, Suffix, Clowned Might en Bandio.
1: Nou, dat klinkt. Toevallig ken ik een aantal van die mensen. Dat gaat inderdaad alle kanten op. Dus het wordt heel gezellig. Het is niet alleen maar optreden. Hè? Er wordt ook voor hapjes en drankjes gezorgd.
2: Ja, ja, de plaatselijke café, de meester, die heeft de bierwagen staan en zorgt voor een patatje en een hamburgertje. Dus ook de inwendige mens wordt niet vergeten. En voor de kleintjes staat er een springkussen, wat gesponsord en neergezet wordt door Garage Verstegen. Ja. Daar zijn we ook heel blij mee natuurlijk.
1: En hoe kan je er komen als je denkt van nou, daar wil ik zondag wel bij zijn? Nou, is dat ook de bedoeling? Of mogen alleen mensen uit Zoeterwoude komen?
2: Nee, natuurlijk. Het is leuk. Gezellige mensen zijn altijd welkom. En het liefste per fiets. En dan kun je erin bij Garage Verstegen. Aan de linkerkant staat een hek. En als je daar doorheen fietst, dan kom je gewoon op het terrein. En met de auto kan je er via de afslag Amsterdam. En dan ga je gelijk naar beneden. En die dag geldt er wel een eenrichtingsverkeer. Erop aan de bovenkant en eraf via Garage Verstegen.
1: Ja, dus als je de oprit van de snelweg moet je niet tegen het verkeer inrijden. Dat lijkt me ook niet zo veilig.
2: Nee, dat klopt.
1: Oké, nou, aanstaande zondag dus. Jij bent er natuurlijk bij. Misschien ook wel een heleboel luisteraars van Centraal Plus van de ochtendshow. Peter Verstegen, dankjewel. Het Jammer Pop Festival in Zoeterwoude. Door met muziek. Dit is Phil Collins, Dance into the Lights.

0: Elmar is nog op vakantie, dus we hebben geen nieuw Music Friday.
1: Nee.
0: Maar voor de rest gewoon alle vaste ingrediënten die je van ons gewend bent met de reportages van het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En gewoon lekker richting dat vrije weekend, want dat komt er weer aan.
1: Ja, en je hebt toch, ondanks dat er geen nieuw Music Friday is, hebben we volgende week wel weer nieuwe muziek bij Centraal Plus, toch?
0: Ja, dat is allemaal geregeld. Oh, Elmar heeft dat heel, maar hij is wel weer veilig in het land aangekomen. Ik heb hem woensdag van Schiphol gehaald.
1: Oh.
0: En hij is denk ik net zo bruin als ik.
1: Zo, nou dan.
0: En dat is voor iemand die normaal niet bruin is.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat heeft hij goed zijn best gedaan, denk ik, om in de zon te zitten. Dankjewel. We blijven luisteren. Strakjes dus na 9 uur. Rudo op je radio. Wij gaan eruit met Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Althans, daar zingen ze dan over. Ze zingen niet samen. En daarna Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Tot een volgende keer. Dit was de Ochtendshow met Robert.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoachtraject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Op deze vrijdag, het is 5 juni 2026. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Even na negenen, dus je hoorde net de ochtendshow. Ja, niet met Robert. Of wel met Robert, sorry. Niet met Mark en niet met Raben, maar met Robert dus. En gasten hier in de studio. De interviews die je daar gehoord hebt, komen ook online. Later vanmorgen kun je ze checken op onze website centraalplus.nl. Onder andere over die Wassenaarder die 7400 kilometer gaat fietsen voor het goede doel. Leon Koning was hier te gast in de studio. Net hoorde je hem nog. Hij belde ook met Arno van Dijk over de Polderdag dit weekend. En in de studio hadden ze het ook nog over het Jammer Festival. Kortom. Een volle bom, volle ochtendshow hoorde je net. En nu een nieuwe aflevering van Rudo met Jason Rudo en Adam Levine. Dit is Lifestyle.

0: Oleta Adams, Window of Hope op Centraal Plus. Goedemorgen. Nederland en dus ook onze regio kent tal van inwonersinitiatieven die gemeenschappen moeten versterken. Om deze initiatieven extra onder de aandacht te brengen en te versterken werd gisteren in het muziekcentrum in Zoeterwoude de Wijdag georganiseerd. Initiatieven verspreid door het land kwamen daar naar het dorp toe om met elkaar in gesprek te gaan.
1: Nou, op dit moment zijn we bezig, volop bezig met allemaal workshops rondom van hokjes naar hofjes. Omdat we het heel belangrijk vinden om wonen, welzijn en zorg aan elkaar te knopen. En daarvan uit te zorgen dat de inwonersinitiatieven echt kunnen gaan shinen. Want vanuit de inwoners komt het en we doen het met elkaar. En dat willen we ook laten zien hoe het kan. Wat we dus voor ogen hebben is om ervoor te zorgen dat we over de schotten heen gaan. Dus dat we dingen samen met elkaar organiseren. Dat je elkaar kan helpen om hele mooie initiatieven van de grond te krijgen. En vandaar dan ook die titel van Hokjes naar Hofjes.
2: Nou, wij hadden een subsessie over de Welthuisflat. Ja, en dat is een nieuwe woonvorm. Die is in Leiden, in de Merenwijk. Maar dat zijn eigenlijk flats, woningen waar ouderen wonen. Waar en op korte lijntjes zorg, welzijn en de woningcorporatie samenwerken. Maar ook de bewoners wat meer naar elkaar omkijken. En met elkaar en zorg en welzijn en de bewoners echt samen een beetje optrekken.
3: Wij hebben binnen onze organisatie een escape game ontwikkeld. Dus je krijgt een verhaaltje over iemand met een probleem. En de vraag is dan, hoe moeten we dit oplossen? En de normale reactie is, nou, dat pakken wij van je over. En de reactie die we eigenlijk willen is van, hey, wat voor opties zijn er? Misschien kan iemand het wel zelf, misschien wil iemand het wel zelf blijven doen. En daar gaan we langzaam aan werken.
1: Wij willen in ieder geval zorgen dat dit soort initiatieven op een podium krijgen. En ja, mijn hartewens is om dit sowieso ieder jaar te doen.
4: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek.

0: Fleming en Verleden Tijd. Je hoort het hier op Centraal Plus. Goedemorgen, zometeen meer muziek hier. Offenbach komt eraan en ook One Republic. Love Runs Out hoor je na het nieuws van 9:30. Hier is Mark.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5:00 melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leidendorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het ouderencomplex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Woningcorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

One Republic Love Runs Out op Centraal Plus. Goedemorgen, 5 juni. De verjaardag van Tunahan Kuzu, Nederlands politicus van Turkse afkomst. 45 is hij. Pete Wentz is ook jarig, bassist en achtergrondzanger. Hij is 47. Thomas Balem, Deens profvoetballer, 48 geworden. En het is ook de verjaardag van Fernando Meira, Portugees voetballer, 48. Het is de verjaardag van Mark Wahlberg. Hij is Amerikaans filmacteur, 55 is hij geworden. En Henk Vols, voormalig voetballer, hij is 58 geworden. Kenny G, saxofonist. Van eerst uit Amerika viert zijn 70ste verjaardag. En Martin Koopman, oud-voetballer en voetbaltrainer, is 70 geworden. Kees Hulst, Nederlands acteur, onder andere van het dagboek van Hendrik Groen, 74. En voormalig voetbalscheidsrechter Jaap Uilenberg is ook jarig. Die is 76 geworden. De laatste jarige die ik voor je heb, die ga ik ook even draaien vandaag. Het is namelijk de verjaardag van Brian McKnight, de R&B-artiest, de urban artiest uit Amerika. Is vandaag 57 geworden en scoorde het begin van deze eeuw een hele grote hit met Back at One.

Dit is de verjaardag van Brian McKnight. Hij is 57 geworden, deze R&B-zanger uit Amerika. Hey, dit is Centraal Plus op je vrijdagochtend richting het weekend met Myles Smith, Hold Me In The Dark.

0: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
0: Met Charlie Poet, Leidswits en Olivia Rodrigo. Je hoort Drop Dead hier op de radio. Zijn er waar je altijd het nieuws van hier hoort. Dit is Centraal Plus en hier is dan Leiden-Dorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. Ook vandaag weer een nieuwe Rudo tot 1 uur vanmiddag met zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur. Ja, en een track die jij daar dan weer bij mag bedenken, mag je laten weten via rudo@centraalplus.nl. Zometeen neem ik dat nieuws even met je door en ik heb lekkere tracks voor je, onder andere The Adventures of Stevie V. Rudo!

0: Morgan Wallen en I Had Some Help.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Ja, nieuws over lief- en leedstraten. Dat zijn straten waarbij buren een beetje naar elkaar omkijken met een klein budgetje om bijvoorbeeld een kaart te sturen of een fruitmandje te kopen voor de zieke buurvrouw. In Leidendorp is de allereerste lief- en leedstraat vorige maand in gebruik genomen. Dat is aan de Waterbieskreek. Verder is er afgelopen avond een helikopter, traumahelikopter ingezet op de A4. En het nieuwe gemeentehuis in Voorschoten, hij gaat er echt komen in de Zilverfabriek. Verder een brand in mobiele kantoren in Leiden. Eind van de middag gebeurde dat gisteren. Code geel ook nog eens een keertje vanwege het weer viel achteraf best wel mee. ZZ Leiden heeft t-shirts uitgedeeld tijdens de finale tegen Landstede Hammers. Gaan ze trouwens vanavond weer doen. En in die finale van de eerste play-off verloren ze. De samenvatting zie je nu online op onze site centraalplus.nl. De LPO in Leiden-Dorp dan. Joost Bruggeman die heeft zijn medewerking opgezet. Hij is nummer 2 van de lijst, zit ook in de raad. En hij zegt, ja, ik kap ermee. Ik kan me niet langer verenigen met hoe de partij zich opstelt, waar ze voor staan. Wat hij nu gaat doen, of hij zijn zetel meeneemt, ja of nee, dat blijft nog even onduidelijk. En verder allerlei wapenschilden die schitteren in de Statenzaal van Zuid-Holland. Alle wapens van alle gemeenten kan je zien. Nou ja, dat en meer nu online op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio. @centraalplus.nl.

0: Met je armen en tototarts, standing strong together. Zometeen hier met Ken en Ray Dalton, Don't Worry, en ook Zoel van Shakira.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een brand in mobiele kantoorunits aan het Rijnvreugd in Leiden is gistermiddag flinke schade ontstaan. De brandweer kreeg rond 5 uur melding van een brand die werd waargenomen vanaf de hoofdstraat in Leidendorp, waar veel rook zichtbaar was. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Na enige tijd was de brand onder controle. De kantoorunits raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het incident trok veel bekijks van omstanders. Bewoners van het ouderencomplex Verde Vista in Zoeterwoude blijven klagen over de toegankelijkheid en veiligheid van het gebouw. Het complex is speciaal gebouwd voor 55-plussers, maar volgens bewoners zijn belangrijke voorzieningen niet geschikt voor ouderen. Zo ontbreekt nog altijd een hellingbaan bij de entree en is de binnentuin slecht bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel. Ook zijn er klachten over storingen aan deuren, fietsendiefstallen, hitte in de woningen en ontbrekende veiligheidsaanpassingen. Woningcorporatie Habion erkent de problemen en zegt dat er gewerkt wordt aan verbeteringen. Maar bewoners vinden dat veranderingen te lang uitblijven. ZZ Leiden heeft de eerste wedstrijd in de finale om het Nederlands kampioenschap basketbal verloren. Maar supporters gingen wel met een presentje naar huis. In een uitverkocht sportcomplex 1574 ging de ploeg woensdagavond met 68 tegen 86 onderuit tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Vooraf kregen alle supporters een speciaal t-shirt, waardoor de tribunes een grote kleurenzee vormden. Vrijdag volgt de tweede finale wedstrijd in Zwolle, dat is vanavond. Zondag speelt ZZ Leiden opnieuw thuis, waar supporters opnieuw een speciaal t-shirt krijgen uitgereikt. Tot zover de hoofdpunt op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Flink wat zon vandaag. Het is ook zo goed als droog. In de regio wordt het vandaag 19 of 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file in de regio op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet. 5 kilometer en 10 minuten komt er een eerder ongeluk. En door een technisch onderzoek rijden er tot 11:15 geen treinen tussen Haarlem en Voorhout. Hou daar voorlopig dus even rekening mee. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Shakira Zoo bij Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het Leger des Heils organiseert morgen opnieuw de Donutdag. Dat doen ze in Leiden. Tussen 11:00 ochtends en 3:00 middag zijn bezoekers welkom in de Kom erbij huiskamer. Dat is aan de Groenesteeg 66 voor, nou ja, natuurlijk gratis donuts. Maar ook activiteiten en ontmoetingen. Het evenement staat in het teken van verbinding en het delen van geluksmomenten. Jan Kruithof, die is van het Leger des Heils en was gisteren te gast in de ochtendshow. En hij vertelde wat die Donutdag nou eigenlijk precies inhoudt.
2: Nou, ik haal vanmiddag honderden donuts. Hier 500.
3: Zo.
2: En ja, en we delen eigenlijk niet alleen donuts, maar mensen delen van alles wat hun liefde en passie is. Dus dat kan kunst, muziek, gewoon aandacht, kopje koffie, spelletjes binnen, buiten, voor kinderen, ouderen. Dus het is eigenlijk een warm bad voor iedereen. In de samenleving.
3: Kijk, en het leger is natuurlijk opgericht om voor elkaar te zorgen. Zo moet ik het zien, hè?
2: Ja, eigenlijk waar mensen ook wel hulp nodig hebben. Maar dat is heel breed. Niet iedereen of vraagt die direct hulp of denkt ik moet hulp nodig hebben. Maar eigenlijk hebben we, ja, samenleven is natuurlijk al samenleven. En je hebt elkaar nodig, maar sommigen hebben even wat meer nodig. Door allerlei omstandigheden kan je gewoon toch wel een beetje uit het dagelijkse leven. En wat is het dagelijks leven? Maar raken.
3: Ja.
2: En dan heb je wel eens nodig dat je even erkenning, liefde, aandacht.
0: Ja, morgen Donutdag dus bij het Leger des Heils aan de Groenesteeg. Ook de kledingwinkel van het Leger des Heils is morgen geopend tijdens Donutdag. En het is dus van 11 tot 3 bij de Kom erbij huiskamer van het Leger des Heils aan de Groenesteeg 66 in Leiden. Ja, en heb je het over het Leger des Heils, dan heb je het over Army, zegt Bram via zijn mailtje via Rudo@centraalplus.nl. En dat vraagt hij dan ook precies aan de Army of Lovers, Crucified.

The Army of Lovers Crucified. En de Army was dan een verwijzing naar het leger. Bram die deed de tracksuggestie hier via rudo@centraalplus.nl. En het leger dus zelfs was hier gisteren in de studio. Het hele interview over donderdag van morgen kan je nu terugvinden op centraalplus.nl. We kijken nog even naar het weer. Het is zo goed als droog vandaag. De zon die is er zelfs een beetje bij. En de temperatuur die ligt rond de 19 graden. Morgen blijft het in de ochtend droog. Hoewel het wel aan de bewolkte kant is. Morgenmiddag komen er vanuit het zuidwesten opnieuw buien. Waarbij de kans is op regen. De wind die zal dan flink toenemen vanuit het zuiden. En de temperatuur ligt morgen rond de 20 graden. De Centraal Plus richting je vrije weekend. Met zometeen nog Suzanne Freek. Slapeloosheid hoor je na de nieuwste van Olivia Dean. Dit is Baby Steps.

Suzanne Freekje uit Zitterop in de Gelredome concerten. Misschien ben je er nog wel bij geweest. Dat zou maar kunnen. Ze hebben geloof ik iets van 400.000 mensen voor hun neus gezien. Dus grote kans dat er nu iemand zit te luisteren die bij die concerten geweest is. Zometeen deel 3 van Rudo. Daarin hoor je Rihanna met Disturbia. En zometeen ook sneller met Laat het licht aan. Rudo!

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met snelle en laat het licht aan een Rihanna en Disturbia. En daarmee is het 11 uur geweest op deze vrijdagochtend. 5 juni 2026. Je luistert naar Centraal Plus. En hier hoor je altijd wat er speelt in de Leidse regio. En Wassenaar ook zometeen om 11:30 weer een nieuwe nieuwsupdate. Verder hoor je zometeen de plustrack van deze week. Die is van Ruben Hille. 20 Seconds is de winnaar van The Voice of Holland. Het eerste seizoen na de grote comeback. Die hoor je zometeen. Eerst Banners. Dit is Someone to You.

0: Radio.
1: Ruben Hille, 20 Seconds en Nathan Daw met Bibi Rexha en Heart Still Beating.
2: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
1: Vrijdag 5 juni 2026.
2: Dit is Vandaag.
1: De internationale dag van het milieu. Het gaat niet goed met het milieu. Klimaatveranderingen en de politiek die daar dan weer te weinig aan doet volgens sommige mensen. Bergen plastic in de oceaan, uitstervende diersoorten, illegale houtkap. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus we houden vandaag even een oogje in het zeil als het gaat om het milieu. Verder de nationale spijbeldag van volwassenen. Hoe vaak denk je er wel eens niet aan van... zal ik me gewoon even lekker ziek melden vandaag? Gewoon even lekker niet naar kantoor gaan? Even een mie-dagje. Het is dus niet alleen voor scholieren... maar af en toe volwassenen kunnen ook spijbelen. En de internationale dag tegen illegale visvangst... want het moet natuurlijk allemaal wel goed geregeld zijn... en ook veiliger voor de dieren zijn... en natuurlijk ook geen oneerlijke concurrentie opleveren. Daarom is het de internationale dag tegen de illegale visvangst. Deze dagen zijn het. En nu ben jij aan zet. Want weet je, één leuke track die past bij één van deze dagen? Kom maar door en mail me via rudo@centraalplus.nl.

0: Centraal Plus, het is 11:30, tijd voor het nieuws uit je eigen regio. En daarna hoor je onder andere Ariana Grande en ook Afrojack met Sia en David Guetta.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus, ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden, in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-dorp en Inclusio Leiden-dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog, op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Ariana Grande en One Less Time. Het is de Nationale Spijbeldag voor Volwassenen. De Internationale Dag tegen de Illegale Visvangst. En het is vandaag ook de Internationale Dag van het Milieu. Want er gaat een heleboel niet goed als het gaat om milieu. Ik zei het net al, illegale houtkap, bergen plastic in de oceaan, klimaatveranderingen en uitstervende diersoorten. Nou, dat is allemaal gevat in één liedje. Michael Jackson, dit is The Earth Song.

Internationale dag van het milieu is vandaag. Past deze track prima bij Michael Jackson. Je hoorde Earth Song hier op Centraal Plus. Met nu nieuwe muziek, de nieuwste van Miss Montreal.

Robin Schulz en Kiddo en All We Got op deze vrijdagochtend. Dit is Centraal Plus met zometeen deel 4 van de show. En daarin hoor je onder andere deze van Another en 45 Ultra. Rio! Another en 45 Ultra. Zometeen nu eerst Keigo en Galita Griffin. Dit is Save My Love.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D.
2: Oh.
1: Op de radio.
0: Met Wasted and Another and 45 Ultra and Talk to You. Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. Ik hoop voor je vrije weekend. Ja, ik heb wel een bijzonder weekend voor de boeg. Morgen mag ik voor het eerst van mijn leven mensen gaan trouwen. Ik ben Babs, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In dit geval van de gemeente Zuidplas. Onwijs spannend, maar echt wel heel veel zin in. En ik mag ze ook als eerste feliciteren. Als Babs mag je een bruidspaar als eerste echt officieel dan feliciteren met een huwelijk. En ik mag ook zeggen, je mag de bruid kussen. Hoe zeg ik, heb er wel zin in. Maandag laat ik wel even weten hoe het geweest is. En zo meteen Alex Warren en Jelly Roll. Eerst G-Zoom en Zane. Dit is Eyes Closed op Centraal Plus.
3: Rio!

0: Temper City, self-aware bij Centraal Plus. Waar we even naar de schooltuinen gaan in Leiden-Dorp. Het schooltuinencomplex in de Bloemert. Afgelopen woensdagavond was daar een open dag. Allerlei schoolkinderen van Leiden-Dorpse basisscholen gingen hun tuintje laten zien aan ouders. Aan opa's en oma's, aan broertjes en zusjes en aan mensen die op de open dag afgekomen waren. Ik was er ook eventjes bij. Het was een gezellige boel tussen de buien door. En ik sprak daar ook met Lotte. Zij is een van de kinderen met het schooltuintje. En met Joop van Huut, voorzitter van de schooltuinen. En ja, volgens mij wel een hele trotse voorzitter.
1: Absoluut, ja. We hebben een geweldig complex. En we bedienen alle scholen van Leiden-Dorp. Wat wil je nog meer? Dat alle kinderen in groep 6 van Leiden-Dorp de schooltuinen hebben.
0: Ja, want we staan hier bij de open dag, zoals het heet. En ook kinderen die hier naar hun eigen gewassen komen kijken. Hoeveel tuintjes staan hier of liggen hier?
1: Ja, er liggen ongeveer 360 tuintjes dit jaar. We hebben rond de 320 kinderen hier. En een aantal tuintjes zijn extra als voorbeeldtuin. Zodat we als vrijwilliger kunnen laten zien hoe je bepaalde zaken moet planten, hoe je moet zaaien.
0: Ja, want zo meteen dan gaan die tuinen allemaal weer leeg. Dan moet het klaargemaakt worden voor het volgende schooljaar. Het was een heel traject. Zelfs nog met wethouder Romeinen, die ook het eerste paadje trapte. Wat houdt dat in?
1: Nou, het paadje trappen is dat we eigenlijk, voor we beginnen, een heel groot complex hebben waar geen paadje op ligt. En de bedoeling is dat wij dan met stokjes de paden uitzetten. En dan gaat de wethouder voorop tussen de stokjes de paadjes trappen, zodat ieder kind een tuintje krijgt van ongeveer een meter breed en 4 meter lang.
0: Ja, Lotte, jij bent van basisschool Bolwerk. Er staat hier een heel mooi bord en daar staat Lotte op. Die heb je zelf versierd. Dit is jouw tuintje met allemaal gekke stokken. Die staan in een soort piramide. Wat zijn dat voor stokken?
2: Dat zijn voor de bonen.
0: Maar ik zie nog geen bonen. Klopt dat?
2: Ja.
0: Komen ze nog wel?
2: Ja.
0: Oh, daar staan ze alweer. Oh, ze daar heel laag bij de grond. Joop, die laat het even zien. Wat heb jij nog meer in je tuintje staan?
2: Aardappelen.
0: Aardappelen. En volgens mij zien die daar, dat zijn denk ik rode bietjes.
2: Ja.
0: Hoe vind je het om een tuintje te hebben?
2: Leuk.
0: Ja? Wat heb je geleerd eigenlijk in al die weken dat je hier naar die schooltuinen ging?
2: Nieuwe dingen moet planten.
0: En ga je dit nu thuis ook wat vaker doen? Of denk je, nou, hierna vind ik het wel mooi geweest?
2: Ik ga het thuis niet meer doen.
0: Jij gaat het thuis niet meer doen? Nou, mama, dan kom je mooi weg.
3: Ja, zeker. Ja. We hebben nu een mooie bestrate tuin. Dus het was leuk geweest als we een kleine moestuin hadden gehad. Maar, nou ja, we hebben nu hier mooie spullen die we hier vandaan kunnen halen. Dus dat is ook leuk.
0: Ja, en voor jou een klein beetje nostalgie. Want jij hebt hier vroeger ook een schooltuintje gehad. Dan ga ik niet vragen hoe oud je bent, maar hoe lang was dat geleden?
3: Dat doe de rekensom, maar dat is denk ik een jaar 35 geleden alweer.
0: Was jij er toen ook al bij, Joop?
1: Nee, toen was ik er nog niet bij. Nee, nog niet.
0: Is daar je nog wat van bijgebleven dat je zo'n schooltuintje had? Was het leuk? Was het leerzaam?
3: Ja, ik vond het heel erg leuk. Vooral het naambordje maken vond ik heel erg leuk. Dus dat hebben we nu ook samen gemaakt, hè, Lot? Dus dat was wel heel erg leuk om samen te doen. En voor de rest, ja, gewoon de spulletjes die je dan meekrijgt. En ik weet nog heel goed de zonnebloemen die op een gegeven moment uitkwamen. En ja, het is gewoon een hele leuke ervaring. Dus ik hoop dat zij dat later ook weer goed herinnert.
0: Ja, en Lotte, hoe lang moeten we straks de bietjes koken?
2: Weet ik niet.
0: Nou, gaan we dat nog maar van Joop vragen zo meteen. Gaan we hier de tuintjes nog eventjes bekijken bij het schooltuinencomplex in Leiden-Dorp.
4: Centraal Plus, meer voor jou.
0: Centraal Plus. Ja, de schooltuinen in Leiden-Dorp. De foto's kun je vinden en ook deze reportage op centraalplus.nl. Het is Rudo hier op de radio, zender voor de Leidse regio. En Wassenaar met

0: The Weeknd en Dancing in the Flames, 20:30. Zometeen hoor je Wolf, Mind Made Up. En blijf luisteren ook voor Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-Dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-Dorp en Inclusio Leiden-Dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog. Op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

Miles Smith en Niall Horan, Dry Safe en Wolf Mind Made Up hoorde je hier op Centraal Plus. Goedemorgen. Ik heb de hele week al een liedje in mijn hoofd waarvan ik denk, ja, ga ik hem nou draaien of niet? Past het eigenlijk wel een beetje tussen de andere muziek die we draaien? Maar ik denk, ja, het is vrijdag, het weekend komt eraan. En ik weet zeker dat iedereen deze mee kan zingen. Het Songfestival ligt al ver achter ons. Zeker deze in de jaren 90 deden Maxime en Franklin Brown samen mee. Zet je radio harder en zing maar even mee met de eerste.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Central Plus aan het einde van deze aflevering van Rudo. Maandag ben ik er weer met een nieuwe uitzending. Even na negenen, direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Voor nu wens ik je een mooi weekend. Vergeet niet te luisteren vanmiddag naar de Vrijmibo. Daarin te gast onder andere Hans Roest. Hij heeft de grootste neus ter wereld. Die heeft hij al een paar jaar. En volgende week dan gaat hij die titel verdedigen in Duitsland. Hij komt vertellen of hij daar klaar voor is. En we gaan hem natuurlijk ook heel veel succes wensen. Hans Roest vanmiddag in de Vrijmibo. Bij Arno, bij Tijmen en bij John. Hey, goed weekend. Heel graag tot maandag.

0: talking. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-Dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-Dorp en Inclusio Leiden-Dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog. Op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat een lange file na een ongeluk tussen Rijswijk en knooppunt Hoflied, 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur.

0: Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen. Maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam tussen Rijswijk en knooppunt Benelux over 12 kilometer met daar een half uur extra reistijd. Er staat daar een kapotte auto stil. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. De hulpdiensten werden gisteravond rond 11:30 gealarmeerd voor een ernstige aanrijding op de A4 ter hoogte van Leiden, in de richting van Amsterdam. Eén personenauto stond ernstig beschadigd tegen de vangrail en bij het ongeval is ook een traumahelikopter ingezet. De snelweg werd helemaal afgesloten, dit zorgde voor een enorme file. Er is één persoon langere tijd behandeld en vervolgens onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. Na middernacht is er één rijstrook vrijgegeven, zodat het verkeer langzaam kon passeren. De politie doet verder onderzoek naar het ongeval. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat in Leiden-dorp als Lief- en Leedstraat van start gegaan. Het initiatief helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. Het idee is dat buren meer op elkaar letten en stilstaan bij belangrijke momenten. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen en ze hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor hun buurtgenoten. De Lief- en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiden-dorp en Inclusio Leiden-dorp. En Marleen Persoon stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal. Ze splitst zich af en gaat door als zelfstandig raadslid. Dat laat de lokale partij weten in een persbericht. Een van de redenen van het vertrek is het opstappen van oud-wethouder Hans van der Elst, die ook van Voorschoten Lokaal was. Maar ook het besluit om de zilverfabriek tot nieuw gemeentehuis van Voorschoten om te dopen vormde een belangrijk moment van bezinning op haar politieke toekomst binnen de fractie, zo is te lezen in het persbericht. En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus.
2: En dan nog meer nieuws online op onze website.
1: De laatste buien trekken onze regio uit. Daarna verloopt deze vrijdag zo goed als droog, met vanuit het westen ook ruimte voor de zon, vooral vanmiddag. Temperaturen zijn natuurlijk niet hoog, op de meeste plaatsen 18 tot 19 graden, maar het waait ook veel meer dan hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een zuidwestelijke richting.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Rijswijk en knooppunt Benelux 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech. A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sexy op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten vertraging. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Welkom bij de middagshow van deze vrijdag. Lekker hoor. Centraal
4: Plus. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Dit is Centraal Plus, de middagshow. Shanna Spyro hoorde je met de Material Lover. Nieuws uit Voorschoten, want Merleen Persoon die stopt als fractievoorzitter van Voorschoten Lokaal en gaat verder als zelfstandig raadslid. Volgens de partij speelde onder meer het vertrek van oud-wethouder Hans van der Elst en de discussie over de zilverfabriek als nieuw gemeentehuis een rol bij haar besluit. Daarnaast kan Persoon al jarenlang met gezondheidsproblemen aan beroerd in 2010. Hoewel ze eerder van plan was na deze raadsperiode helemaal te stoppen, blijft ze voorlopig wel actief in de gemeenteraad. Naar eigen zeggen wil ze zich blijven inzetten voor Voorschoten en de inwoners die haar hun vertrouwen hebben gegeven. Meer hierover check even onze site centraalplus.nl.

0: Het is eigenlijk gewoon de leukste dag van de week, toch? De vrijdag. Laten we eerlijk zijn, bijna weekend, hè? Zit er tegenaan. Brown Day hoorde je met Bright Eyes.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: wanna be with you.
1: 20 seconds, Robert Hillen, de plustrekdog van deze week.
2: Centraal Plus.
3: Centraal Plus.

Centraal Plus, de middagshow. Sam Jeu hoorde je met Morning. Ben je altijd benieuwd naar de scouting? Tijdens een speciale open dag morgen kan jong en oud kennis maken met verschillende scoutinggroepen en zelf meedoen aan activiteiten. Van knutselen en bosspellen voor de jongste kinderen tot zeilen op de Kaag. Kamperen en uitdagende scoutingtechnieken voor ouderen. Er is voor iedereen wat te beleven. Ook jongeren en volwassenen die interesse hebben in scouting zijn absoluut van harte welkom morgen om sfeer te proeven en te ontdekken wat scouting zo bijzonder maakt. De activiteiten vinden plaats op het land en ook in het water natuurlijk. Waar? Bij scouting Zagara Satrias aan de Mariahoevelaan 2B in Oegstgeest. Morgen tussen 10:30 en 16:00 kun je daar terecht om kennis te maken met scouting. Meer over de scouting, meer over de open dag. Je kunt het vinden op onze site centraalplus.nl.

0: Noah Kane op Centraal Plus, Tick Season. Straks kijken we even wat er allemaal te zien is bij Centraal Plus op tv. Maar eerst krijg je een overzicht van het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne, een spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoeterwoude-dorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoeterwoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag: van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking, die wordt dikker vanuit het zuidwesten en vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien, 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Berkel-Roderijs en Rotterdam Feyenoord 20 minuten vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. De N209 Hazenswoude richting Rotterdam voor Bergse Hoek Noord 10 minuten. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam voor de aansluiting met de N219 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Je luistert naar de middagshow van Centraal Plus. Keigo hoorde je met Kids in Love.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Ja, natuurlijk weer een overzicht van van de week. Het nieuws van de week. Het weekoverzicht met Joyce van Meurs, moet ik zeggen. En ook de herhaling van de ochtendshow. De interviews uit de ochtendshow. Hè. Vanmorgen met Mark kun je terugzien. En waar kun je Centraal Plus op tv vinden? Nou, dat kun je vinden in de regio's Leiden, Duin en Bollenstreek en Rijnstreek. Op Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1412 en Odido kanaal 820. En woon je nou in de regio Haaglanden, dan kun je ons vinden op Ziggo kanaal 45 Centraal Plus TV. En de weekoverzicht dus. Allerbelangrijkste nieuws van de afgelopen week met de altijd goed uitziende Joyce, toch? Laten we eerlijk zijn. Give it a try.

Lekker hoor. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine hier op Centraal Plus. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de zonneschijn is soms ver te zoeken, hè? Dat dan weer wel. Hey, de brandweer werd in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2 uur gealarmeerd voor een voertuigbrand aan de Van Beethovenlaan in Voorschoten. De aankomst van de hulpdiensten bleek een bakwagen in brand te staan. De vlammen die sloegen toen al uit het voertuig. In de laadruimte van de bakwagen bevonden zich diverse spullen, waardoor het vuur zich snel kon ontwikkelen. De brandweer zette direct in op het blussen van de brand en wist het vuur binnen korte tijd onder controle te krijgen. Ondanks de snelle inzet liep het voertuig aanzienlijke schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de brand. De politie en de brandweer doen onderzoek naar de oorzaak. Die is op dit moment nog niet vastgesteld. Maar brandstichting wordt in ieder geval niet uitgesloten. En geldt ook als een vermoedelijk scenario. De middagshow van Centraal Plus is dit die aanstaat. Met nu Eminem en Ed Sheeran.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd.

0: vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, een 30 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Harmelen 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
3: Deel 2 van de middagshow op deze vrijdag. Met Justin, J-Style en Johnny.

lekker, hè? Het weekend is lekker aanstaande. Hoe mooi is dat? En als ik eerlijk ben, hadden we morgen een soort van tuinfeestje gepland. We zijn even naar het weer te kijken voor de komende dagen. Het weekend ook in ieder geval. Ik moet eerlijk zeggen, volgens mij kunnen we dat tuinfeestje beter niet doen. Want het ziet er regenachtig uit en die temperatuur is ook niet best. Morgenmiddag wordt het zo'n 16 graden in Leiden. Kunnen we beter een schuurfeest van maken, denk ik. Ongelooflijk. Centraal Plus. Met Fleming.

had je net al over de plannen die wij hebben om, zeg maar, een feest te geven in de tuin morgen. Gaan we niet doen hoor, kan ik jou vertellen. Heb jij nog geen plannen? Heb ik nog wel een goede tip voor je voor zondag? Want wie zondag op een andere manier van de natuur wil genieten, kan dan terecht bij boerderij Het Geertje in Zoeterwoude voor Proef de Polderdag. Bezoekers maken tijdens een wandeling kennis met eetbare planten, bloemen en kruiden en ontdekken waar voedsel vandaan komt. Onderweg is er van alles te proeven en krijgen deelnemers uitleg over biologisch geteelde groenten. Ook voor kinderen zijn er activiteiten, waaronder een speurtocht door de polder. De middag wordt afgesloten met onder meer een kopje brandnetelsoep voor de liefhebbers. Nou, waar gebeurt het? Het gebeurt tussen 1 uur en 4 uur in Zoeterwoude dus.

0: Ja, pas geleden was het nog in het nieuws, hè? Haar vermogen is boven de 2 miljard dollar uitgekomen. Taylor Swift. Ongelooflijk. Centraal Plus, de middagshow met nu een overzicht van het regio.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Vrij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per 2 jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne en spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoeterwoude-dorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoeterwoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag: van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking, die wordt dikker vanuit het zuidwesten en vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien. 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Knopend Ketelplein. 20 minuten extra reistijd. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht 5 minuten vertraging de andere kant op. Ook 5 minuten. Op de A20 verderop richting Hoek van Holland van Knopend Ketelplein 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

Hoe is het contact tussen jou en je buren? Is dat een beetje goed? Kom je af en toe nog wel eens een bakje koffie bij elkaar drinken? Of spreek je elkaar nooit? Nou, in Leiderdorp is er wel iets moois. De eerste lief- en leedstraat namelijk in Leiderdorp is een feit. De Waterbieskreek is vrijdag 29 mei als eerste straat van start gegaan. En dat werd gevierd met een feestelijk moment. De Lieve Leedstraat die helpt bewoners om meer contact met elkaar te hebben. En het idee is buren meer op elkaar te laten letten en stilstaan bij belangrijke momenten. Bijvoorbeeld bij de geboorte, ziekte of verhuizing of een andere bijzondere gebeurtenis. In elke straat zijn er gangmakers. Dit zijn bewoners die het initiatief op gang helpen. Zij hebben een startpakket met informatie en een klein budget gekregen. Daarmee kunnen ze iets doen voor buurtgenoten. Nou, de Lief en Leedstraat is een samenwerking tussen de gemeente Leiderdorp en Inclusio Leiderdorp. En zo hebben ze dus meer contact met de buren. Hoe mooi is dat? Nou, kijk voor meer informatie erover op de site centraalplus.nl.

Ben je wel eens geweest? Plaatsje Boston? Ja, ik eigenlijk nog nooit. Het schijnt wel een mooie plek te zijn, hè? Je hoorde Stella Lefty met Boston hier bij Centraal Plus. Wat zou voor de middagshow voor deze vrijdag? Straks na 5 uur de Vrijmibo hier op Centraal Plus. Ik wens je een goed weekend en ik spreek je later.

0: Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui, elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo, vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 60 kilometer file.

De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Moordrecht en knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, lekker rustig beginnen, dit zeg je. Nou, Owen. Oh, dit staan was dat bij Centra Plus. Goedemiddag, 7 na 5 uur. Ja, ik was eigenlijk van plan om met de andere plaat te beginnen, maar ik moest even mijn koptelefoon zoeken. Ik dacht, hè? Waar is mijn koptelefoon?
1: Ja, gelijk even een zoektocht, hè? Ja, dus
0: ik kan niet praten zonder koptelefoon, hè? Dan ja, weet je niet wat er gebeurt allemaal.
2: We testen jou een beetje. Je bent natuurlijk jarig geworden. Je bent weer een jaartje ouder geworden.
0: Is dat zo?
2: We testen je nu een beetje.
0: Ja, maar je wordt ook een jaartje ouder, hè? Dus dat kan niet zijn, hè?
1: Ja, dit is wel een speciaal jaar voor jou, hè?
0: Vind je?
1: Nou ja, 60. Ik vind het speciaal. Ja.
0: Waar is toch de AVG, hè? Het is niet te geloven, hè? Wordt gewoon op de zender gegooid.
2: Ik dacht, ik zeg het niet deze keer, maar...
0: Nee, dan heb je Tijmen weer. Tijmen van Duinus er weer. Samen met John DVD natuurlijk, want we hebben de Vrijmibo tot 7 uur.
1: Ja, zeker. Echt wel.
0: Jongen, wat hebben we er zin in, hè?
2: Nou, 100%. Altijd zin in. Ja, zeker.
0: Nou, Pet staat altijd recht op.
2: Zeker, ja. Nou, want dan is alle neuzen de goede kant op vandaag, hè?
0: Ja, dat is waar. Dit is een bruggetje, denk ik, hè?
2: Een bruggetje, ja.
0: Een neusbruggetje. Ja, nou, vertel.
2: Ik ga daar niet mee beginnen, trouwens. Maar goed, dat komt zo. Ja, je wil natuurlijk weten wie we vandaag allemaal gaan spreken.
0: Ja, daar ben ik benieuwd naar.
2: Ja. Nou, we gaan rond 4:15 gaan we bellen met Tom van Vught, de fractievoorzitter van JA 21 in Zuid-Holland. En hij was de initiatiefnemer van de terugkeer van de historische wapenschilden in de statenzaal van het provinciehuis. Ja, en daar gaan we alles over vragen.
1: De terugkeer van de wapenschilden?
2: Ja.
1: Als je gewoon letterlijk terughalen van...
2: Ja, die zijn tijdens een verbouwing zijn ze verdwenen.
1: Oké.
2: Ja.
1: En die zijn niet weer teruggevonden of zo? Of gaan we dat straks horen?
2: Nou, dat gaan we straks allemaal horen.
0: Vragen,
1: dat is al vraag 1.
0: Onderzoek naar doen gelijk, hè? Ja.
1: Wikipedia erbij, alles.
0: Ja.
1: De vorige keer.
0: Ja. Zeker.
2: En dan, even terug naar het bruggetje, naar alle neuzen dezelfde kant op. Want na 5:45, of rond 5:45, gaan we praten met Hans Roest. En Hans Roest die doet mee aan het wereldkampioenschap voor de grootste neus. En hij is zelfs de titelhouder al een enige tijd. Hè?
0: Ja, maar daar kan je natuurlijk niet zoveel voor doen, hè? Ik bedoel, wereldkampioenschap, dat klinkt alsof je nog een prestatie moet leveren. Maar je hebt hem al, die neus.
2: Ja, die dan neus toch? Heb je al, maar in vergelijking met andere neuzen...
0: Oh, maar moet je er ook een trucje mee doen misschien, met je neus?
2: Dat we geen idee, dat kunnen we dat vragen natuurlijk.
1: Maar hij komt langs dus.
0: Hij komt langs. We hebben de deur al een beetje groter gemaakt, de opening.
2: Ja.
1: Oh, nou zeg.
0: Dat kan niet hebben hoor, want hij is wel vaker geweest hier bij Centraal Plus.
2: Ja, hij is in de ochtendshow
0: een keer. Nee, maar het is natuurlijk een beetje zijn dingetje ook, hè, dat hij daar graag mee te koop loopt. Want het is, het is een handelsmerk.
1: Ja, oké, maar ik zou niet veel trots zijn.
0: Nee, hij is een keertje in de ochtendshow geweest. Ik heb al even gekeken naar het filmpje en zo, waar hij toen de gast was. En je zegt dat, nou, het valt gelijk heel erg op. Dat valt ook wel weer mee.
2: Nee, dat vond ik dus ook inderdaad.
0: Het is wel een grote neus.
1: Maar ik kan ook meedoen eigenlijk.
0: Wow, hè?
1: Ik kan ook meedoen eigenlijk.
2: Ik ook, denk ik.
0: Nee, hij is wel groter dan die van jou.
1: Ja.
0: Maar dus, mocht je hem even willen zien, dan moet je er even je tv aanschakelen. Want we zijn op tv te zien, hè? Centraal Plus op tv.
2: Zeker, zeker.
0: Alle bekende kanalen.
2: Ja, en dan in het volgende uur gaan we nog bellen met Albert Deuzeman, de fractievoorzitter van Pro Voorschoten. En dat gaat natuurlijk over de zilverfabriek.
0: Ja.
2: Ja,
0: het nieuwe gemeentehuis.
2: Nieuwe gemeentehuis wordt dat inderdaad.
0: Het is er doorheen. De gemeenteraad heeft ja gezegd tegen de zilverfabriek als nieuw gemeentehuis in Voorschoten. En Albert Deuzeman van Pro is er ook voorstander van trouwens. Hè?
2: Ja, die is voorstander van. Ja. En dat is gisteravond bekend geworden.
0: Ja, precies.
2: En als laatste ronde, na 6:30 ongeveer, gaan we praten met Norbert Groenewegen. Die komt ons vertellen over de 55e editie van de Gouden Spike die gaat plaatsvinden in Leiden.
0: Ja.
2: Dat is een atletiekwedstrijd, internationaal zelfs.
0: Nou, dat allemaal tot 7 uur. We hebben ook nog straatplaat natuurlijk mezelf aan de beurt, John.
2: Ik ben aan de beurt inderdaad,
0: De straatplaat is dus de plaat die we helemaal aan het eind van de show draaien. Dan gaan we koppelen aan een mooie straatnaam in onze regio. En de regio, Tijmen, je bent even hier geweest, dus misschien ben je het een beetje vergeten, maar vertel.
1: Nou, ik vind het wel fijn dat je even mijn geheugen opfrist met het uitleggen hiervan. Ja. Maar ik zal het even zeggen. Leiden-Dorp, Wassenaar, Oegstgeest, Voorschoten en Zoetewoude.
0: Ja, dat zijn inderdaad de 6 plaatsen waar het om kan gaan. Daar hebben we dus heel veel straten. En een van die straten gaan we koppelen aan een plaat. En ja, John is degene die vandaag de plaat heeft uitgekozen bij een straat.
1: Ja.
0: En die geeft dan zo gedurende uitzending tips geeft hij.
2: Ja, en de luisteraar, die kan ook meeraden.
0: Dan kan je meeraden inderdaad.
2: Want ze kunnen wat winnen.
0: Ja, precies. Ik krijg sowieso gadgets. Centraal Plus erop. Hè.
1: Juist.
2: Nee? Ja.
0: Ik dacht, misschien wel leuk. Doen we er ook nog vandaag een Vrijmie boterkoek bij.
1: Een Vrijmie
0: boterkoek.
2: Nou, dat is hartstikke leuk idee.
0: Dan heb je een Vrijmie boterkoek en een paar van die...
2: Centraal
0: die hebben dingetjes.
1: Ja, dat wil je niet mislopen natuurlijk. Hè?
0: Nee, toch?
2: En wat moet de luisteraar doen om een antwoord in te sturen?
0: Raden. Goeie antwoord.
2: Ja, maar waar naartoe? Waar moet ze naartoe sturen?
0: Vrijmibo@centraalplus.nl.
2: Even mailen dus.
0: Ja, kan je mailen, ja. Dus als je de eerste bent die iets goed raadt, dan kan de straatnaam zijn, of de titel van de plaat of de artiest.
3: Dan even bingo, hè? Dan ben je de eerste die
2: binnen. Dat rekenen we wel goed, hè?
3: Dan ben je wel de eerste zijn. Ja, dus, ja.
2: Ik heb alvast twee tips.
3: Twee tips?
1: Ja. Oh, zo.
3: Daar komt-ie, hè? Tip 1. Ja,
2: tip 1 is gewoon de plaats. Hoesgeest.
1: Hoesgeest, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay.
3: Geen tip, hè?
1: Het
2: verkleint het zoekgebied natuurlijk.
3: Afbakening.
2: Hè?
3: Ja,
2: okay. Afbakening, ja, inderdaad. Okay, ja. En dan tip 2. De naam van de straat komt ook terug in de eerste regel van een heel bekend Nederlands lied.
3: Zo.
1: Ja.
3: Oh, wacht even. Er zijn natuurlijk maar een paar platen die met een straatnaam beginnen.
1: Ja, maar misschien is er ook iets van een werkwoord in of zo. Dat je dan dat deel van de
3: straat... Oh, het is niet per se een straatnaam die ze dan in het lied noemen. Gewoon echt...
2: Nou, ik zal hem een keer voorlezen. De naam van de straat komt ook terug in de eerste regel van een heel bekend Nederlands lied.
1: De letterlijke naam dan.
3: Ja, dat vind ik wel...
1: De letterlijke, gewoon echt letterlijk, gewoon zo... Oké.
2: Ja, als je zegt... Ja.
3: Dit zijn beperkte mogelijkheden. Ja, dit is goed. Ja. Dat is gunstig. Ja, precies, hè? Dus, ik weet het nog niet.
1: Narrow
3: maar
1: it down, zeggen ze.
3: Misschien thuis wel, dan vrijmibo@centraalplus.nl. Dat is het adres. Dan kan je een vrijmibo te koek winnen, hè?

0: moet even de tv aan zitten, want dan zie je Sean helemaal in trance bij deze heerlijke honky-tonk versie van onze bekende anthem van de Vrijmibo.
1: Ja, klopt.
0: We zijn er met veel plezier tot 7 uur vanavond. En mocht je dus de uitkomst weten van, de oplossing weten van onze straatplaat, geef het even door via de e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. Dit is Lady Gaga, Abacadabra.

0: Thomas Gray bij Centraal Plus, dat was Rumors. Dit is de Vrij Mibo, tot 7 uur zijn we er weer.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja, helemaal compleet, de timing is er weer.
1: Echt wel?
0: Ja, ja. Hebben we toch wel even gemist vorige week hoor. Maar...
1: Nou, ik heb jullie ook gemist, kan ik je vertellen.
0: Oh, dat is goed.
1: Ja, zeker.
0: Hebben we geluisterd dan?
1: Dat helaas niet. Ik had
0: peiling. Nou, lekker gemist. Nee, heel goed.
1: Ik had peiling.
0: Nee, ik zou verder stoppen met praten nu.
1: Ja.
0: We gaan over andere dingen praten. De wapenschulden van alle 50 Zuid-Hollandse gemeenten en de 7 waterschappen uit onze provincie zijn afgelopen woensdag officieel onthuld. En ook werd er een borstbeeld van koning Willem-Alexander onthuld. En dat is allemaal gebeurd in de statenzaal van de provincie Zuid-Holland. Dus als ik het goed heb, in Den Haag. Hè, dat is in ieder geval mijn bericht. Tom van Vught is initiatiefnemer van hiervan. Hij is van JA21, de fractievoorzitter van de provincie van JA21. Aan de telefoon, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel. En het klopt helemaal in Den Haag.
0: In Den Haag, hè, daar is de statenzaal natuurlijk te vinden. En daar hangen nu allemaal wapenschilden van de 50 gemeenten en de 7 waterschappen in de provincie.
2: Ja, eindelijk. Het heeft even geduurd, maar ze hangen er.
0: Ja,
2: en super blij met het resultaat.
0: En waarom is het zo belangrijk?
2: Nou, het begon eigenlijk allemaal als een beetje een ludieke motie, dus een ludiek voorstel. Omdat je dan altijd zo'n begroting hebt. Nou, dat is best wel een beetje saai. En mijn eerste motie was ook om de Statenvlag en de Nederlandse vlag in de Statenzaal te hangen. Nou, dat is toen ook gelukt. Het idee kwam meer van, weet je, we zitten daar wel namens die 50 gemeentes. Ik bedoel, we hebben enorm veel gemeentes in Zuid-Holland en ook 3,8 miljoen inwoners. Dus we moeten wel doorhebben dat we die 50 gemeentes allemaal moeten representeren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de waterschappen, die natuurlijk ook een beetje buiten Zuid-Holland liggen. Dus een beetje rare, ouderwetse grenzen. Maar ja, daar kwam het idee vandaan, om ze echt een plekje te geven in de Statenzaal. Zodat ook de statenleden weten waarvoor ze het eigenlijk doen.
0: Maar ik begrijp uit jouw woorden dat dat dus eigenlijk geen gebruik is dat mensen denken aan de gemeente waar ze voor werken.
2: Nou, dat hebben we wel gezien, dat soms niet altijd helemaal goed gaat. Dus het had ook een serieuze ondertoon inderdaad. Bijvoorbeeld als je spreekt over windturbines, dat is vaak over gemeentes heen en niet samen met gemeentes. En wij bij JA21 vinden juist dat lokale democratie heel belangrijk. Zeker ook, je weet natuurlijk dat er net gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Ja, daar zitten ook gewoon democratische organen. En het is nou niet de bedoeling dat de provincie alles doordrukt. En gelukkig gaan we daar wel steeds meer de goede kant mee op. En ik hoop dus dat die wapenschilden de komende honderden jaren er blijven hangen. Zodat we blijven herinnerd eraan worden.
0: Ja, maar kun je in de provincie goed rekening houden met de belangen die de gemeente individueel dan ook nog hebben?
2: Nou ja, dat moet je wel doen. En het is natuurlijk zo dat je in het algemeen goed, zoals dat mooi heet. Maar ja, als er iets in een gemeente alleen moet komen, dus als het geen beleid is wat voor iedereen geldt, dan moet je goed een gesprek hebben met die gemeente. En dat die gemeente ook denkt van ja, bedankt dat je in ieder geval naar ons luistert. En dan snappen ze heus wel dat het niet altijd alles kan. Maar over ze praten zonder ze te benaderen, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat hebben we zeker aan het begin van deze periode heel veel gezien.
0: Ja.
2: Maar ik zie echt wel dat het steeds beter gaat.
3: En klopt het ook dat ze voorheen er ook gehangen hebben, maar dat ze verdwenen waren tijdens een verbouwing?
2: Oh, dat zou ik niet durven zeggen. Ik ben natuurlijk sinds 2023 statenlid. En het klopt inderdaad dat het provinciehuis voor miljoenen is verbouwd. Ik vind het nog steeds niet mooi, maar goed, dat is een kwestie van smaak denk ik dan maar. Maar ja, ik vond die status al altijd echt een bunker met van die betonnen pilaren zonder een likje verf en... Ja, hoe noem je dat? DDR-achtig.
3: Oh ja.
2: Architectuur.
0: Gezellig.
3: Nou.
2: Heel veel beton en lekker saai.
0: Ja.
2: Dat mag van mij wel iets meer schoen hebben. En dat is nu deels gelukt. Ik bedoel, we hadden van die lege vakken eigenlijk boven de status hangen. Ik denk, ja, kunnen we daar niet iets mee? En in 2024 hebben we die motie ingediend. Dat is toen omgezet in een toezegging van toenmalig gedeputeerde Frank Rijkaard. Die is toen minister van Binnenlandse Zaken geworden.
0: Niet de voetballer.
2: Nee. Nou, misschien als het de voetballer was, had ik het. Nee, het lijkt dat me niet hard op zeggen. Was het sneller gegaan. Was het sneller de kruising ingegaan.
0: Had je hem getackled?
2: Ja, precies. Ja. Het blijft een vreemd niveau, hè? Dus,
0: ja, zeker. Nee.
1: Hij begrijpt hem.
2: Precies. Nee, maar die is toen minister geworden. En op een gegeven moment kreeg ik, ging ik vragen van, joh, hoe staat het nou voor? Je hebt dat toegezegd, maar ja, het moet toch niet zo moeilijk zijn. Een paar van die dingen opplakken, bij wijze van spreken. Nou, dat werd het wel. En toen ben ik uitgenodigd, ja, dat verzin je allemaal niet, maar toen ben ik uitgenodigd voor een werkgroep. Ik zeg, nou, dan neem ik de VVD en de SGP, die ook onder die motie stonden, nemen we ook mee. Toen is een hele ambtelijke ballotagecommissie en kunstenaars moesten aangeschreven worden. Het werd nog best wel ingewikkeld. Maar eigenlijk heb ik toen die toezegging, mijn eigen toezegging, zelf afgedaan als het ware. Dus de ontwerpen goedgekeurd. Dus het was eigenlijk wel een uniek kijkje achter de schermen hoe de ambtelijke organisatie werkt. En echt superleuk ondersteund en super enthousiast waren ze ook.
0: Ja.
2: Uiteindelijk moest er ook een borstbeeld komen voor de koning. Want op die vakken hing dus eerst een niet zo heel fraai kunstwerk van Willem-Alexander. Die hebben we aan de commissaris kunnen geven. Dus die hangt nu niet meer daar.
0: Maar waarom was die vrij? Wat was
2: ja, dat was een soort plastic plexiglas ding, zijaanzicht van de koning. Je herkende de koning zeg maar niet erin.
0: Nee, okay.
2: En het hing ook heel hoog. En ja, het was niet echt dat je dacht, nou, dit is mooi. Dus toen is het borstbeeld daarvoor in de plaats gekomen. En die staat ook echt in de Statenzaal. In plaats van dat die erboven, 10 meter erboven hangt.
0: Ja.
2: Dus op zich zijn we daar super blij mee. Maar daar moest natuurlijk ook een kunstenaar voor komen. En toen is het laatste jaar wel in een stroomversnelling gekomen. Toen hebben we de ontwerpen goedgekeurd. Samen met de commissaris zijn we in de Statenzaal geweest met een hoogwerker. Nogmaals, ik verzin het allemaal niet. Het was echt vrij hilarisch. En hebben we gezegd, ja, die moet het worden. Maar als je dan nog een beetje kantelt, dan kijk je die wapens een beetje omlaag. Dan kan je ze goed lezen. Dus over alles is nagedacht. Je bent inmiddels wel 2 jaar verder. Maar het is gelukt.
0: Nou,
2: dat
0: Tom,
2: is het belangrijkste.
0: Ik kan me zo voorstellen dat de mensen zitten luisteren en die denken van, allemachtig, wat is er een tijd verloren gegaan aan het ophangen van die wapenschilden en dan nog een borstbeeld. En is het niet allemaal symboliek gewoon?
3: Dat kan me zo lang duurt, hè?
0: Ja.
2: Het voordeel is dat het vooral mijn tijd heeft gekost. Die zet ik alleen maar in voor onze inwoners. Dus wat dat betreft heeft het gelukkig niet heel veel ambtelijke en gedeputeerde staat tijd gekost. Maar ik vind die symboliek wel waard, hoor. Want kijk, je bent er natuurlijk nu een tijdje mee bezig, maar ze hangen er nu. En wat mij betreft blijven ze ook gewoon permanent onderdeel van het provinciehuis. En ik vind, nogmaals, die symboliek vind ik echt wel, wel belangrijk. En het wordt ook vaak vergeten. Ik bedoel, ik denk dat de gemiddelde inwoner niet eens weet hoe het wapen van zijn eigen gemeente eruit ziet. Laat staan het wapen van de provincie. En terwijl je als je naar Friesland bijvoorbeeld gaat, of naar Brabant, dan zie je heel vaak de Brabantse of de Friese vlag.
0: Dat zijn toch meer trotse provincies misschien?
2: Dat zei de commissaris natuurlijk ook tijdens de toespraak. Hij zegt, ja, ik vind eigenlijk wel dat we wat trotser mogen zijn op Holland.
0: Ja.
2: Ik bedoel, we bestaan al meer dan 1000 jaar. De Hollandse leeuw, wie ook in het Rijkswapen zit, komt natuurlijk hier gewoon vandaan. En staat op onze vlag. Ik denk dat het wel goed is als we een beetje onze geschiedenis.
0: En dan nu tijdens elke vergadering wijs jullie eventjes naar de wapenschilden van, wacht even, denk even hier aan de gemeente Leiden. Voorschoten, Zoeterwoude. Kijk, daar moeten ze ook
2: precies
0: met dit beleid verder kunnen.
2: Ja. Nou, ik kan ze met de neus op de feiten drukken nu.
0: Dus, goed. Oké, nou, wil je de wapenschilden even zien? Even checken op onze website centraalplus.nl van de foto, in ieder geval van een gedeelte van de wapenschilden. Kan je even kijken van hoe ziet het er eigenlijk uit?
3: Hij is wel mooi, hoor.
0: Als een goede opmerking van je, inderdaad. Ik denk dat heel veel mensen het niet eens weten. Tom van Vught, dankjewel dat je even kwam vertellen hierover. Nu dus te zien in de Statenzaal. Maar ja, daar kunnen we niet allemaal bij kijken natuurlijk. Hè. Maar jij wel in ieder geval.
2: Iedereen is altijd welkom in de Statenzaal.
0: Oh, toch wel,
2: een publieke,
0: we mogen publieke, even komen
2: komen 1000 man gewoon naar die Statenzaal.
0: Heel goed,
2: wat er dan gebeurt.
0: Hey, dankjewel, Tom.
2: Fijne dag, fijn weekend.
0: Goed weekend. Hoi. Dit is Bella K. We gaan naar het regio-nieuws van 6:30 zometeen.

0: Rebellacé. Dat was I love it, I love it, I love it. Ja, Centraal Plus.
1: Ik denk dat ze ervan houdt, hè? Ik denk dat ze ervan houdt.
0: Ik weet wel zeker.
2: I love it.
0: En het is 6:05.
3: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, met natuurlijk als groot hoogtepunt zometeen Johnny's file show.
2: Ja.
0: Heb je veel files?
2: Dat valt wel mee eigenlijk.
0: Op de A4 ook? Moet ik even rekening mee houden?
2: Wacht even. Naar de A4 moet ik weer even terug. Ja, het verspringt ook de hele tijd. Hè? Dus
0: we hebben een liedje natuurlijk, hè, voor de A4.
2: Ja, dat weet ik. Ja, ik kan er eentje noemen daar zo, denk ik.
0: Oh, eentje. Dat is genoeg voor een liedje, toch?
2: Ja.
0: Eerst even het nieuws. In Leiden kwamen vandaag inwoners, zorgorganisaties en maatschappelijke initiatieven bijeen tijdens de zogeheten Wij-dag. Dat evenement moet inwonersinitiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn beter zichtbaar maken. Tijdens verschillende sessies onder de naam Van Hokjes naar Hofjes stond de samenwerking tussen bewoners, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen centraal. De nadruk lag op projecten die vanuit inwoners zelf ontstaan en bijdragen aan een sterke sociale omgeving. Organisatoren hopen dat de bijeenkomst leidt tot nieuwe samenwerkingen en meer bekendheid voor lokale initiatieven.
1: Ja, dat is wel goed.
2: Zeker.
0: In Voorschoten hebben Pro, VVD en D66 hun coalitieonderhandelingen afgerond. De drie partijen gaan samen het nieuwe gemeentebestuur vormen. En naar verwachting wordt het coalitieakkoord binnenkort gepresenteerd, waarna de voordracht van de wethouders volgt. Met de nieuwe coalitie komt een einde aan weken van politieke onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen. En de partijen zeggen vertrouwen te hebben in een stabiele samenwerking voor de komende bestuursperiode.
1: En voor welke gemeente was dit?
0: Voorschoten. Ja,
1: Voorschoten.
0: Zou trouwens ook wel raar zijn als ze zouden zeggen, we hebben totaal geen vertrouwen in, maar we gaan maar gewoon beginnen. Hè. We zien wel het schipsrand.
1: Ja, dat zou wat zijn.
0: Zou wel een leuke opening zijn.
1: Leuke afwisseling ook.
0: Ja, misschien wel eerlijk ook gewoon.
2: Ja, wellicht.
1: Stel het voor, zou ik zeggen.
0: Ja. In de regio Leiden lopen de wachttijden voor pijnbehandelingen verder op door een tekort aan gespecialiseerd personeel. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat patiënten met langdurige of chronische pijn soms maanden moeten wachten voordat ze terecht kunnen voor een behandeling. Vooral de afdelingen anesthesiologie van regionale ziekenhuizen kampen met personeelstekorten. Zorgverleners maken zich zorgen over de gevolgen voor patiënten omdat klachten in de tussentijd kunnen verergeren. Als nieuws uit onze regio. Ja, en hoe is het buiten? Nou, het is niet echt zomer meer, hè?
1: Jammer. Op zich is het wel lekker
0: even
1: weer.
0: Een klein dipje. Ja, het is aardig. Het weekend verloopt overwegend wel droog en aangenaam. Morgen begint met een afwisseling van zon en wolkenvelden. In de middag breekt de zon vaker door en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden aan de kust en 23 graden landinwaarts. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En zondag wordt de warmste dag van het weekend. Dan schijnt de zon geregeld en stijgt het kwik naar 23 graden aan zee en lokaal 25 graden in het binnenland. Het blijft beide dagen wel droog en de wind blijft beperkt, waardoor het uitstekend weer is voor buitenactiviteiten hier in Zuid-Holland. Nou, is dat fijn of niet? Ja, daar gaat hij weer!

0: 6个愿望，你的帽
1: 还是要分给孟轩，
2: 还是要分给，
1: 还是要分给，
2: 那那不分给小侬？
3: 你今年飞红的没？
2: 搞你，搞你，
1: 你要不要上 June？
2: 我们recht op 24 files， kom op.
3: Ik ga er gewoon twee noemen op de A4.
2: Oh, op de A4,
3: tussen Amsterdam en Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staan een file van 12 kilometer met een vertraging van 11 minuten. En daar sprake van langzaam rijdend verkeer. En ook op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Ketelplein naar de A20 richting Gouda. En knooppunt Benelux naar de A15 richting Europort. Daar staan een file van 5 kilometer. En de vertraging bedraagt daar plus 6 minuten.
2: Nou, overal...
3: Echt in de directe regio valt het reuze
2: mee. Nou ja, je had de A4. Hè?
3: En wel A4.
2: Overal leven we met je mee.
3: Speciaal voor jou gedaan, hè?
2: Ja, speciaal. Ja, ja. Als je op de A4 staat, dan voelen we ons zeer mee verbonden. Omdat hij eigenlijk elke week wel terugkomt in Johnny's Funny Show.
3: Vorige week was het helemaal heftig, hè?
2: Ja, dus daar zingen we graag eventjes een liedje voor, hè?
4: Meer nieuws op de site.
2: Dat vergeet ik helemaal. Wacht,
3: als je ouder wordt, hè?
2: Ja, dan krijg je ouder. Nou, je werkt gewoon de leeftijd. De leeftijd gaat een rol spelen, inderdaad. Alsnog een liedje.
1: Ik luister.

0: Shakira, Die Die. En dat is van het WK, hè? De themasong.
1: Van dit jaar, zeker?
0: Ja, ja. Ja, is er goed. Vind je het goed?
1: Ik viel wel een paar dingetjes op. Maar dat ga ik, nou,
0: wat doe je op?
1: Nou, ik hoor net dat die gitaar helemaal recht zit. Die mee gitaar.
2: Dan moet je echt stereo luisteren. Ja.
1: Nou, weet je, het ding is, ik luister mijn koptelefoon en ik hoor alleen die gitaar rechts.
0: Oh, dat
1: is de main driver van de beat. Dus die
0: je hebt wel een tweekante gitaar hebben, begrijp ik.
1: Nou ja, gitaar doe je meestal stereo opnemen. Of je doet hem een klein beetje in het midden, weet je wel. Maar deze zit alleen rechts.
0: Nou, ik ga dat even de volgende keer even beter aan luisteren. Dat is mij niet opgevallen.
1: Ja, misschien wat je moet begrijpen, maar hij zit helemaal rechts. Ja, moet je maar even letten.
0: We gaan het nu niet over oren hebben.
1: Juist,
0: hebben
1: over neuzen.
0: Nee, we gaan het over neuzen hebben inderdaad. Want volgend weekend reist Hans Roest uit Leiderdorp af naar Duitsland om zijn opmerkelijke wereldtitel te verdedigen. De grootste neus ter wereld heeft hij namelijk. Hij is bij ons in de studio om vooruit te blikken op die wedstrijd. En alles wat er komt kijken bij de verkiezing van de grootste neus. Ja, Hans, van harte welkom.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je bent al eens eerder geweest hier bij de ochtendshow. De vroege ochtend. Maar dit is even, we kunnen nou gewoon los, hè?
3: En ook je collega's van de Westen, daar heb ik...
0: Ook al?
3: Ja.
0: Iedereen wil alles weten, hè?
4: Dat is ook logisch, toch?
0: Hans, word je al helemaal gek van alle grappen die gemaakt worden over je neus?
3: Nou, het valt op zich wel mee. Ja, natuurlijk worden er wel eens inspelingen gemaakt. Maar daar ga ik er niet te veel over in.
1: Is het zo?
4: Daar raak je misschien ook aan gewend.
3: Ja, daar raak je ook inderdaad aan gewend, ja.
0: Maar ik vind het niet vervelend.
3: Nee hoor, ik vind het niet vervelend. Ik vind het juist heel grappig dat ik mee kan doen aan zo'n ludiek evenement.
0: Ja.
4: Is het ook een eer?
1: Ik wou het zeggen, een beetje trots inderdaad.
4: Ja, een eer om de grootste neus te hebben.
3: Het gaat heel officieel hoor, in Duitsland met... vlaggenparade en het Wilhelmus toen ik kampioen werd.
4: Oh, echt?
3: Ja. Ja, het is niet mis. Er staat een advocaat en een notaris. Er wordt streng gecontroleerd.
1: Maar je bent al een keer kampioen geweest ook al?
3: Ik ben al 20 jaar kampioen.
0: Maar sta je ook in het Guinness Book of Records dan?
3: Nee, sta ik niet. Nee,
0: maar waarom dat niet dan?
3: Nee, want kijk, ik heb wel een grote neus. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die een grotere neus hebben. Maar die moeten wel meedoen met die wereldkampioenschap. Om hem op te laten meten, wilden ze een kans maken.
1: Ja, dit vind ik goed, dit.
0: Maar je zou toch verwachten, dat als je denkt aan een kampioenschap, dan moet je ook iets doen nog. Want je hebt alleen, je kan je neus meenemen.
3: Ik heb alleen maar mijn neus.
0: Moet je er trucjes mee doen ook?
3: Wat zeg je?
0: Moet je er trucjes mee doen? Een bal hoog houden op je neus.
3: Maar er is ook gewoon een officiële internationale jury bij. Want de neuzen worden van tevoren geïnspecteerd.
0: Ja.
3: Of er niet mensen zijn die watjes ingestopt hebben.
1: Hoe serieus kan je het nemen? Ja. Dat is niet normaal.
3: En er zit ook een hele grote Oostenrijkse ploeg die meedoet.
0: Ja.
3: En er is er zelfs eentje. Je hebt een passer. Van een passer heeft die lepeltjes aangezet. En hij doet dan die lepeltjes in zijn neus. En dan draait hij ze die pas eruit dat zijn neus groot.
0: Nee, echt?
4: Nee, joh.
0: Ah, joh, ja. Hij is toch zo moet winnen, hè? Ja.
3: En er zijn vrouwen, ook in Oostenrijk, die hebben voor die mannen die meedoen neuzenwarmers gemaakt. Gewoon van wol. En die zitten, of ze hebben de neuzenwarmers op.
4: Ja, dat is toch
3: gezeerd, maar...
0: Dus eigenlijk, je kan ook in de week ernaartoe, kan je natuurlijk al een beetje zorgen dat hij een klein beetje wijder wordt. Hoe wordt je neus nou wijder?
3: Ik doe er gewoon helemaal niks aan. Ik laat hem opmeten. En,
4: wel zo eerlijk. Ik vind het goed. Maar hoeveel mensen doen er aan mee aan het WK?
3: Nou, deelnemers zijn er ongeveer elk jaar toch wel 70 mannen, een stuk of 50 vrouwen.
4: Oh.
3: En er zijn ook nog prominenten die zich op laten meten en zo. Dus het is wel heel groot. Het is een heel grote bierhal.
0: Is dat gemixt trouwens, mannen en vrouwen?
3: Is dat apart.
0: Eigen league.
3: Ja.
1: Eigen kampioenschap.
0: Maar eigenlijk als je er naartoe gaat, weet je toch al of je gewonnen hebt of niet? Want je weet toch al die andere de afmetingen al?
3: Nee, dat weet je nooit. Want je weet nooit wie er in de tussentijd bijgekomen is. En die misschien een grotere neus hebt dan ik.
4: Maar hoe kan je daaraan meedoen?
3: Dan moet ik echt heel wat ver teruggaan in de tijd. Ik ben al 50 jaar lid van die neusclub. En 15 jaar geleden was ik, later ook nog wel, was ik touringcarchauffeur. En ik reed dus met groepen naar voormalig Joegoslavië, naar Oostenrijk, Italië. En dat deden we een tussenovernachting vaak in Duitsland. En in dit geval was dat in een plaatsje Langebroek in een gasthof Reulich. En daar hadden ze de neusclub opgericht. En het was gedaan door de hotelhouder, een kapelaan of een pastoor en een hopboer, want het is een hopstreek daar in de omgeving. Nou, die zaten met z'n drieën aan de stamtisch, keken elkaar zo eens aan. Toen zeiden ze van, joh, we hebben zelf al best wel grote neuzen.
4: Ja.
3: Kunnen we daar iets mee? Nou, hebben ze de Neuzenclub opgericht, 65 jaar geleden. En die mensen leven al intussen al niet meer. En ik kwam daar met die groep en zegt die hotelhouder tegen mij van, joh, je hebt een flinke neus, mag ik me eens opmeten? Opmeten. Als je daar plezier in hebt, doe maar. Hij zegt, je hebt goede maat. Hij zegt, je kan lid worden van de Neuzenclub. En ik heb toen de tijd 5 Duitse mark betaald. En toen werd ik voor mijn hele leven lid.
0: Aha. En wat doet die club dan verder?
3: En de club doet 1 keer in de 5 jaar die wereldkampioenschappen uitschrijven.
0: Oh ja.
3: En die hebben dan tussendoor met carnaval ook nog festiviteiten en zo. Maar ja, dat is voor mij te ver weg, want het is 800 kilometer. Dus dat laat ik er maar voorbij gaan. Maar ik ga wel 1 keer in de 5 jaar naar die wereldkampioenschappen.
0: Ja, natuurlijk. En is het dan een serieus... Ja, je zegt al, er is een advocaat bij, notaris bij. Maar is het verder ook een serieus aangelegenheid? Vooral een beetje kermisachtig eigenlijk.
3: Ja, het zijn bijen. Dus daar kunnen ze goed feesten. Want je weet het ook met...
0: feestneuzen.
3: Met bierfeesten in München. En daar moet je het een beetje mee vergelijken. Ja. In het klein. En nou ja, goed. Zij doen het heel officieel, want je komt daar binnen met een vlaggenparade. Dus ik loop achter de Nederlandse vlag. Ja. Loop ik die hal in.
4: Oh, gaaf, man. Ja, dat is echt gaaf.
1: Ja, dat is cool, man.
3: Op een gegeven moment, als het allemaal klaar is, en ik werd de wereldkampioen. Nou, dan sta je op een tribune en dat is z'n drieën, de 1, 2 en 3. En dan gaan de vlaggen in de top en in het midden gaat de Nederlandse vlag. En tegelijkertijd gaat het Wilhelm spelen.
0: Ja.
3: Het is zo.
0: Kippenvel krijg je ervan, denk ik.
3: Het is heen groot, dus natuurlijk ook flink.
0: Oh ja, bier, natuurlijk ook, ja.
3: Ze lopen daar met die meiden met liters bier in de armen.
4: Ja, dat zijn flinke pullen natuurlijk. Ja.
3: En nou ja, de goede zijn kippen.
0: Ja, dat moet je wel aannemen.
3: Kippen zijn er en braadworsten en alles.
1: Oh, braadworsten,
3: dus, ja. Hoop eten en ook drinken.
4: Maar komen ook mensen vanuit de hele wereld daar naartoe dan om mee te doen?
3: Ja, er zijn deelnemers uit heel de wereld. Ah. Ja, en er komen ook, en dat is leuk, er komen dus mediaploegen. Ook vanuit heel de wereld. Zo'n 5 jaar geleden, of 10 jaar geleden de laatste keer. Er was ook een filmploeg uit Japan. En uit andere landen, ook van Europa, die komen daar speciaal naartoe om daar opname te maken. En ik word dan gek gebeld daarna. Van, mogen we een interview? Ik loop niks anders dan allemaal met de grote camera's op een toeter.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ik ben een beroemdheid, ben je daar.
3: Daar ben ik een beroemdheid aan. Ja. Hier ook wel, want ik heb een foto gehad op de voorpagina van de Telegraaf. Stond ik. En ik had interviews met Max, daar ben ik heen geweest. En naar de Paul de Leeuw, die had me uitgenodigd voor een televisieprogramma. Ja. Dus ik krijg van alle kanten.
1: Maar goed. Ja.
0: En moet je trouwens bij de competitie ook nog iets vertellen? Moet je nog iets zeggen? Moet je een statement maken? Zoals bij misverkiezing moet je ook nog even zeggen want je voor een betere wereld bent.
3: Je moet er alleen op zorgen dat je je neus wat langer maakt en wat breder door grimassen te doen. Dus dat. En daar meten ze op.
0: Nou, is jouw.
3: Met een computer, dan gaat het met een schuifmaat.
0: Oh, echt,
3: die aan een computer verbonden is. En dan wordt het
0: op de millimeter nauwkeurig. Dus, is je neus in omvang wel eens, varieert hij wel eens?
3: Nou, nee, volgens mij.
0: Het is al jaren hetzelfde.
3: Je zegt natuurlijk, je neus blijft altijd groeien. Dus ik denk dat mijn neus ten opzichte van 10 jaar geleden iets groter en breder is geworden.
4: Nou, dat kan ik misschien ook wel meedoen. Ik heb ook vrij grote neus. Dus over een aantal jaar misschien ook wel meedoen.
0: Zet die uit gedurende je leven? Is dat
4: kennelijk.
0: Even platvoeten, zeg maar.
1: Dat is met oren toch ook zo? Ja,
3: nee. Maar,
0: ik ben geen idee.
3: Maar NRC, Algemeen Dagblad, allemaal komen ze met voor interviews. Ja. Maar het is alleen jammer dat niet een van hun ploegen, bijvoorbeeld Schietje, daar naartoe gaat en daar een reportage maakt. Want het is zo'n leuk evenement.
1: Het zal bijzonder zijn om te zien, denk ik.
3: Wat zeg je?
1: Het zal bijzonder zijn om te zien, denk ik.
3: Ja.
1: Als je het nu hoort zeggen.
3: Ja, het is bijzonder om te zien. Want al die vrouwen hebben natuurlijk in Beierse klederdrachten en zo. En er is een shoeplatgroep die daar een optreden doet. En er zit een blaaskapel en...
4: En hoe schat je je kansen in volgende
3: week? Nou, ik... Ik denk toch wel bij de eerste drie.
4: Ja, maar misschien ook wel weer winnen? Of?
3: Ja, ik kan ook wel weer winnen. Ik weet niet wat er dit jaar bijgekomen is. Want je moet natuurlijk lid zijn van die club om het gaat opmeten. Dus.
1: Ja. Maar heel veel mensen die verbreden het ook. Maar dat doe jij bewust niet. Heeft het nog een reden? Of is het gewoon van ik zie het wel?
3: Nee, ik ken die mensen natuurlijk al zo lang. Dus ik ga er gewoon naartoe om mee te doen.
0: Gewoon de ervaring is gewoon het leukste eigenlijk al. Het maakt niet eens uit of je wint of niet.
3: Nee, daarom.
0: Nee.
3: Je komt er binnen en al die Duitsers begroeten je al. Want ze ondertussen kennen ze je.
0: Ja.
3: Want ik heb het ook in Duitsland bijna in alle kranten gestaan. Ook nu alweer van tevoren. Zijn er in alle kranten in de omgeving hebben al dingen over gepubliceerd. En er staat ook, Hans Roes uit Holland, de kampioen, komt ook. Weet je wel?
0: Ja. Kunnen we het ergens meemaken trouwens? Ja. Is er een stream of zo, een livestream?
3: Dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Maar wij maken wel heel veel foto's.
0: Okay.
3: En als ze dus terugkomen en er is interesse in, dan kan iedereen gratis die foto's
0: krijgen. Ja, die moeten wij natuurlijk even op de site krijgen. Okay. Is er een aparte site voor de neuzencompetitie ook? Is er een aparte site van ook, een website?
3: Ja, er is ook een aparte website, ja.
0: Weet je toevallig ook welke het is?
3: Het moet je gaan in elk geval naar www.gastelfreulich of zo. En daar kan je dus wat informatie vandaan halen. Echt een aparte website voor de neusclub is er.
0: Gewoon een verzoek op neuzen, WK en zo. Dan kom je er vast wel.
3: Als je wat meer geïnformeerd wil worden, dan hoef je alleen maar te googelen. Hans Roest. En dan krijg je hele reportages van mijn neus.
0: Nou, volgende week zaterdag dus de 13e in de Duitse Langenbroek gaat het gebeuren. En dan, wie weet is Hans Roest de geprolongeerde kampioen. Het zou mooi zijn, hè? Ja. Fijn dat je er even was wat te vertellen. En succes volgende week. Ja. Veel plezier ook.
3: Dankjewel. En houd de krant in de gaten.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Dankjewel. Zo meteen nog even wat tips voor de straatplaat, denk ik. Hè? Gaan we even goed van John ontfutselen. Eerst is hier Zijn met Pillow Talk op Centraal.

0: Bas Jong, hebben tips nodig voor de straatplaats.
1: Ja, tip.
2: Ja, aha, zeker. Aha.
1: Eens even kijken dan.
2: Als ik trouwens een vraag stel, telt dat ook als een tip.
1: Wat zeg je?
2: Als ik je een vraag stel, telt dat ook als een tip. Als je die beantwoordt.
0: Ligt aan het antwoord, denk ik ook.
2: Ja. Ja.
0: Alleen de vraag.
1: Stel maar een vraag.
2: Hij wordt wel bij de hand als hij ouder wordt, hè? Die Arno.
1: Bedenk wel, het kan zijn dat ik dan geen tip meer ga geven, hè?
2: Hmm. Als ik nou eens de vraag aan Arno eerst stel en dan aan jou even...
0: Stel mij de vraag maar.
1: Oké. Okay.
2: Zullen we niet even vragen of welke tijd de plaat komt? Dat maakt misschien makkelijker.
0: Zullen we dat vragen?
2: Misschien wel een goede.
0: Maar denk je dat het antwoord wil geven? Want het is een moeilijke man, hoor.
1: Ja, en dan moet ik het nog opzoeken ook.
0: Oh, hij weet het niet eens.
2: Je weet het de plaat wel.
1: Ja, maar ik weet niet uit welke precies tijd hij komt.
0: Ja, ongeveer. Ah, periode.
1: Ah. Ja, dat weet ik ook niet.
0: Jaren 60, 70, 80, 90.
2: Ja, snap je?
1: Wacht even, ik ga even zoeken. Ja.
2: Zullen we dat even vragen aan hem straks dan?
0: Ja, dat kun je
1: wel. Stel die vraag wel straks, kan ik het intussen nog even opzoeken.
2: Ja, dat
0: doen. Oh, dan ga je zo meteen ga je die
2: bewaren met
1: jullie. Jullie willen één tip, toch?
0: Ja, even één tip, ja.
1: Eén tip. Nou, dan komt hij dan. De volgende tip is... Voor het antwoord op de plaat staan we niet alleen.
2: Oh, het is... weet je nou weer? Lee Towers. You never walk alone.
0: Zou dat het zijn?
2: You never walk alone, toch? Ik weet je wat het is. Ik had dus vorige keer... Ik had een straatplaat bedacht. En in eerste instantie had ik die plaat. Dat is het mooie. En daarom moest ik er nou aan denken.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus You'll Never Walk Alone van Lee Towers.
1: Dat is fout.
2: Ja, dat zouden we het erop.
0: Maar dan kun je nu denk ik even alsnog je vraag stellen. Hè? Ik heb een dingetje voor.
3: De vraag van Tijmen.
2: Ah, oh, dat is een tijdje geleden.
0: Ja, die al een tijdje geleden. Dus kan je mooi even vertellen nu. Ja, vertel
2: uit welke
0: maar
2: tijd komt de plaat? Welke periode eigenlijk? Hè?
1: Nou.
2: Waar moet je aan denken?
1: Ongeveer... Even denken, het is nu 2026. Laten we zeggen, bijna 20 jaar geleden.
2: Oké, dus 2000. De 2000.
0: En ik, zie dus die, ik vind die eerste tip eigenlijk nog wel de meest fascinerende.
2: Ja,
0: dat eigenlijk in de eerste zin zo'n beetje de straatnaam genoemd wordt.
1: Ja.
0: Er zijn niet veel platen natuurlijk, hè, waar het om kan gaan.
2: Ja, eigenlijk een straatnaam.
1: Heel bekend Nederlands lied, hè? Heel bekend.
0: Heel bekend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een korte file op de A20, Gouda.

0: Yushel Matsonto, Jamaican Bam Bam. Bam Bam Bam.
1: Bam Bam Bam.
0: Lekker hoor. Goedenavond, het is 7 en 6, de vrijnieuwe auto 7 uur.
2: Met natuurlijk nog leuke gasten. We gaan ook even bellen zometeen.
3: Ja.
2: En John?
3: Ja, we gaan zo bellen met Albert Deuzeman, de fractievoorzitter van Pro Voorschoten.
2: Ja.
3: En dat gaat natuurlijk over de zilverfabriek. Die
2: ja hoor.
3: Het
2: is gisteren besloten dat inderdaad de zilverfabriek het nieuwe pand wordt voor de gemeente. Het gemeentehuis dus.
1: In Voorschoten toch?
2: Ja, een mooie. Ja, in Voorschoten.
1: Ja, Voorschoten. Ja. Ja. Ja.
2: Ze blijven in Voorschoten met gemeente.
1: Jawel. Ja. Toch wel.
2: Ja. Snap je natuurlijk. Ik
1: geloof het. Denk je goed te doen?
2: Ja, heel goed. En wie verder nog, John?
3: Ja, als laatste gaan we na 6:30 nog praten met Norbert Groenewegen. Hij komt bij ons langs in de studio. En we gaan met hem praten over de Gouden Spijt, de atletiekwedstrijd die in Leiden gaat plaatsvinden. En dat is alweer de 55e editie. Daar gaan we alles over horen.
2: Ja, dan gaan we weer lopen.
3: We
2: kunnen overal lopen. Er zijn heel veel van die wedstrijden ook.
1: Ja, zeker, dat is goed. Moet erin blijven.
2: Ja, maar de Gouden Spijk, dat is ook wel heel erg lang te bestaan, toch?
3: Ja, dat is de 55e editie. Ja, dus dat is al vrij lang. Dat is nog niet zo oud als jij, maar wel komt in de buurt.
2: Niet geloven. Jammer dit, ja. Kom jij nou even met goede tips? Want
1: met
2: die straatmaat van jou.
3: Ik heb net een goede tip gegeven.
1: Ja, ik vind het niet zo heel...
3: Is te weinig nog?
2: Ja, te weinig.
3: Ja, ik kan er nog eentje geven.
2: Doe maar eentje nog, ja. Want mensen thuis willen ook gewoon een boterkoek, hè? De Vrijmier boterkoek.
3: Ja.
1: Dus, anders ik wel.
3: Heeft nog helemaal niemand gereageerd dan?
2: Nee.
3: Nou,
2: ik zie niks.
3: Zo moeilijk is hij toch niet?
2: Nou, het is dus wel moeilijk, hè? Anders hadden ze wel gereageerd, toch?
3: Ja, dat is waar.
2: Ja.
3: Nou, de volgende tip dan. Een deel van de straatnaam is een achternaam.
1: Ik zie echt heel veel namen staan.
2: Een deel van de straatnaam is een achternaam.
1: Ik zie echt heel veel namen staan.
3: Zeg maar, laten we zeggen, als je straat of weg of laan, kade, of als je dat allemaal wegdenkt, dan is wat overblijft dus een achternaam.
2: Oh, is een achternaam. Ja, kan natuurlijk altijd, want ik bedoel, heel veel straten zijn genoemd naar iemand.
1: Ja, Van Gogh.
2: Het is niet zo moeilijk dit, hè?
3: Ja.
2: Daar hebben we dus helemaal niks aan, die hele tip.
3: Je moet het combineren met een bekende lied, zeg maar. En,
2: Ja.
1: Maar wat waren de tips hiervoor? Kun je nog een
3: keer
1: op?
3: De straat ligt in Oesgeest.
1: Ja.
3: Ja. De volgende tip is, de naam van de straat komt ook terug in de eerste regel van een heel bekend Nederlands lied.
1: Oké.
3: Ja. De volgende tip was, voor het antwoord op de plaat staan we niet alleen.
2: Nee.
1: Het antwoord op de plaat, het antwoord.
2: Ja, nu moeten we het wel weten, denk ik, hè?
3: En dan de laatste tip was dus, een deel van de straatnaam is een achternaam.
2: Ja.
3: Nee, je hebt hem niet goed.
2: Nee, oh jammer.

0: Tate McRae, dat was Creedy bij Centraal Plus. De premie wil tot 7 uur. En we hadden natuurlijk ook nog Dua Lipa zojuist, hè?
1: Klopt zo,
0: Dua Lipa garantie.
1: Kun je niet vergeten.
0: Het is trouwens leuk, sinds kort heb je een toegang tot het archief van Beeld en Geluid. Een schatkamer is dat. Kun je allemaal oude opnames zien van, 100 jaar televisie of zo in Nederland. En Dua Lipa is natuurlijk ooit een keer bij De Wereld Draait Door geweest. Maar het was nog niet bekend.
1: Is het zo?
0: Toen moest ze nog doorbreken met Be The One. Toen ging ze Be The One, mocht ze dus met 1,5 minuut optreden. Want dat was een beetje gebruik bij De Wereld Draait Door.
1: Juist.
0: Dus het is leuk, om daar kan je even terugkijken bij Beeld en Geluid. Schatkamer Beeld en Geluid. Moet je even kijken, is leuk.
1: Maar hoe weet jij dit?
0: Nou, omdat ik natuurlijk even gezocht heb wat er allemaal op te zien is.
1: Dus jij moest even Dua Lipa voor je intikken, zeg maar.
0: Ja, ik heb van alles bekeken. Dus ook even Dua Lipa gekeken. Zou die ook wel ergens in te zien zijn geweest?
1: Normaal, joh.
0: Inderdaad, bij De Wereld Draait Door. Dus, en toen kon ze zich toch permitteren dat ze om Dua Lipa maar 1,5 minuut te laten zingen.
1: Zo.
0: Het is onbegrijpelijk.
1: Betaal je nou heel kapitaal voor.
0: Nou, precies. Dat zou je nog niet meer doen, je 1,5 minuut. Wat denk je zelf? Ja. Dan kom ik niet van naar Nederland vliegen natuurlijk. Hè? Maar goed.
1: Nou, voor jou wel.
0: Gisteravond hakte de gemeenteraad van Voorschoten na jaren discussie eindelijk een knoop door. Het nieuwe gemeentehuis komt namelijk in de Zilverfabriek. En dat is een besluit met historische allure, maar ook met een stevig prijskaartje en de nodige politieke spanning. En pro-fractievoorzitter Albert Deuzeman is erover nu telefonisch bij ons te gast. Albert, goedenavond.
2: Goedenavond. Ja, lange avond gisteren.
0: Ja, hè, want na jaren dralen is de knoop eindelijk doorgehakt. Voelt het nou voor jou vooral als een opluchting of ook een beetje toch als een gok?
2: Nou, niet als een gok, want we hebben er wel goed over nagedacht en er veel over gepraat de afgelopen tijd. We hadden al gehoord vlak voor de verkiezingen dat dit er mogelijk aan zou komen. Toen was het nog geheim. Nou, na de verkiezingen is het toen publiek geworden. Maar we hadden het er inderdaad al jaren over. En we hadden eerder een plan om het huidige gemeentehuis te gaan renoveren. Maar het begon steeds duidelijker te worden dat wel eens een gigantisch probleem zou kunnen gaan worden. En toen dit langskwam, nou, uiteindelijk hebben we toch besloten, misschien moeten we dit dan maar gewoon gaan doen.
0: Ja, want jij vond dat er echt iets moest gebeuren. Hè? Er moest eigenlijk nu wat gebeuren. En waarom was het nu echt het moment om door te pakken dan?
2: Nou, dat was eigenlijk al een tijdje geleden. We hebben het in het verleden wel eens omschreven als een freggelgrot in Voorschoten. Het is een oud pand waar al heel lang niets aan gebeurd is. Omdat we al zo lang bezig waren met een idee voor een nieuw onderkomen voor de ambtelijke organisatie in Voorschoten. Zouden we ergens anders doen in een huis van Voorschoten, moesten van alles bij. In een tijdje natuurlijk een ambtelijke fusie met Wassenaar gehad. Nou, er werd ook gedacht, dan moeten we niet ergens een gezamenlijke locatie bouwen. Ja, het probleem is, dan ga je op een gegeven moment niets meer doen aan je onderhoud. En dan moet er toch op een gegeven moment iets gaan gebeuren. Want op een gegeven moment mag het ook gewoon niet meer van de arbeiddienst. Je kunt daar mensen niet meer laten werken. En dat werd wel echt nijpend. Dat hoorden we de afgelopen jaren ook van de OR. En we waren dus ook al een tijd bezig met een nieuw plan. En nou, die renovatie, dat leek het dan te gaan worden. Maar dat was ook flink duur. Ja. En dat bleek technisch zo ingewikkeld te worden dat dit eigenlijk wel een beetje een geschenk uit de hemel leek.
1: Maar waarom is er dan zoveel werk in gegaan? Wat heeft het de meeste tijd gekost hierin?
2: Sorry?
1: Wat heeft het de meeste tijd gekost hierin? Waarom heeft het nou zo lang geduurd eigenlijk?
2: Nou, omdat wij het altijd al ingewikkeld was. Het is gewoon eigenlijk te klein, het huidige gemeentehuis. Hè. We hebben heel veel extra taken bij gekregen en we wilden ook graag een onderkomen vinden voor onze bibliotheek en voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. En dat past niet. Het past er nu eigenlijk al niet meer in het gemeentehuis. Dus je moet daar of de hoogte in, maar dan moet je dus echt gaan verbouwen op de plek waar nu een gemeentehuis staat. Het is een historisch pand, dus je moet gaan aanbouwen bij een historisch park met veel monumentale bomen. En het werd een steeds ingewikkeldere situatie. Dus we hebben gekeken van waar kun je dan terecht? En ergens zomaar een nieuw pand neerzetten, dat is natuurlijk ook nog wel een uitdaging. Zoveel ruimte hebben we niet in Voorschoten. Ja. De zilverfabriek aangeboden werd.
0: Ja, en die zilverfabriek heeft natuurlijk echt historische waarde voor veel voorschotenaren. Heeft dat ook erg meegewogen nog om nu uiteindelijk hier dan voor te gaan kiezen? Is het een argument geweest?
2: Nou, het is natuurlijk in ieder geval een prachtige locatie, dat klopt. En het is een prachtig pand. Het was voor ons geen belangrijke reden om voor te stemmen. Want alhoewel het een prima locatie is, een prachtig plan blijft ook bestaan als we het niet kopen als gemeente. Het heeft de afgelopen jaren is de commercieel pand geweest en het ligt er prachtig bij. Wat ons betreft hadden we het liever bij het centrum gehouden. Want we hadden daar een mooi plan voor een bibliotheek, een echt heel toegankelijk gemeentehuis dicht bij dat centrum. Maar op een gegeven moment blijkt dat plan niet haalbaar te zijn. En het begon steeds meer te lijken op een soort moeras waar je in terecht zou komen. En als je een keer begint met een verbouwing als deze, ja, dan kun je ook niet ophouden. Je moet je ambtenaren ergens kwijt. Je moet als gemeenteraad ergens kwijt. En het leek erop dat het jaren zou gaan duren. Ja. Op een gegeven moment moet je dan reëel zijn en zeggen, misschien is dit niet haalbaar.
0: Ja, en dat het prijskaartje ruim 21 miljoen euro. Ja, dus, veel mensen zullen zeggen, mooi plan, maar wel erg duur, hè?
2: Ja, daar gaan de ogen wel van wateren. Ja. Het probleem is dat dus bij alle plannen die we op tafel hebben gehad, ging het prijskaartje die hoogte in. En als je dan ook in de landen kijkt van wat kost zoiets nou, blijkt dat je hier al heel snel tegenaan loopt. Het is gewoon ontzettend duur om grote gebouwen neer te zetten.
0: Ja.
2: En wat het grote voordeel dan is van de zilverfabriek, is dat we het pand in goede staat is. Het moet anders ingericht worden, maar dat is wel beter te overzien dan kan ik op een kortere termijn.
0: Ja.
2: Probleem bij een renovatie aan een gemeentehuis dat je ook gewoon keihard nodig hebt de komende jaren, betekent dat je continu heen en weer aan het schuiven bent en als er iets misgaat, dat je dan eigenlijk alles direct in het honderd loopt. Mm-hmm. Dat gaan we hier niet krijgen. Dus ja, een duur plan, maar aan een duur plan zaten we hoe dan ook vast. In ieder geval weten we nu ook wat we krijgen.
0: Maar nu weten we wel hoe het met bouwprojecten gaat. Het begint met zo'n projectbegroting, maar het is altijd meer, hè?
2: Dat risico is er wel, maar we hebben hier ook besloten dat we dit wel echt als kaderstellend opgeven. Het bedrag dat er nu ligt, we hebben dat ook gevraagd. Kan dit reëel? En de reden dat het hier steviger is dat het pand wel in goede staat is. Dus we kunnen er op korte termijn aan beginnen en we weten ook redelijk goed wat er gebeurt. Het is niet zo dat we maanden vertraging oplopen omdat er iets niet lukt, omdat het pand zelf staat er al en we kunnen eigenlijk parallel aan de dingen gaan werken. Die zekerheid, dat is eigenlijk wat voor ons de doorslag gaf. Hier kunnen we mee aan de slag, dan weten we allemaal waar we aan toe zijn. En dan kunnen we ons gaan richten op al die andere dingen die ook nog moeten gebeuren, want er moet nogal wat geïnvesteerd worden in Voorschoten.
0: Ja, ja, ja. Nou, er is dus van alles over te doen, hè. Mensen zijn soms voor, soms ook tegen. Heeft onder andere met het prijskaartje te maken, ook met het feit dat het niet in het centrum is, hè. Want sommige mensen vinden ook gewoon, het moet gewoon in het centrum staan, het gemeentehuis.
2: Ja, nou ligt het niet heel ver uit het centrum, hè, want er wonen ook heel veel mensen in het noorden van Voorschoten. Het is ongeveer 50-50. Maar het
0: is het goed bereikbaar voor mensen die slechte been zijn ook?
2: Het is in ieder geval goed bereikbaar met openbaar vervoer. Dat helpt wel. Er is dan wel een bushalte voor de deur. Dus dat deel is wel heel goed. En er zijn goede parkeergelegenheden. Dat is ook een van de redenen dat dit wel een voorkeur had. Daar hoefden we niet heel ingewikkeld over te doen.
0: Nee. Wat moet er nog de komende maanden nu gebeuren om ook de sceptici te overtuigen dat het niet alleen een politiek besluit is, maar ook echt een echt goed gemeentehuis gaat worden, hun gemeentehuis gaat worden?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat we aan de slag gaan en gaan leveren. Er wordt gesproken over mogelijke oplevering begin 28. Dat is echt heel snel voor een project van deze grootte. Dus ik hoop dat we gewoon snel aan de slag kunnen hiermee. En daarnaast zijn nu natuurlijk een aantal open eindjes. We moeten nog steeds iets met onze bibliotheek. Die zouden we bij het gemeentehuis in het centrum plaatsen. Die bibliotheek verdient ook goede huisvesting. Dus daar moeten we gewoon op korte termijn mee om tafel en gaan kijken wat we daarmee gaan doen. Wellicht nu in het monumentale deel van het gemeentehuis dat nu natuurlijk vrijkomt straks. Dat zou natuurlijk op zich heel mooi zijn.
0: Ja, ook weer een bestemming. Ja.
1: Wat wordt er nu eigenlijk van gezegd? Is er kritiek of is er juist heel veel lof over het feit dat deze bestemming gemaakt is?
2: Ja, het is ingewikkeld. Dat zagen we ook bij onze achterban. Wij kregen zowel mails van mensen, dit moet je meteen doen. En mensen die zeiden, nou als je dit doet, dan stem ik nooit meer op jullie. Ja, het is een heel zwaar thema. En dat was eigenlijk bij alle fracties ook zo, hoor. We hebben veel met andere partijen ook gepraat, want het is natuurlijk een zwaar besluit. En meestal doe je dat niet vlak na de verkiezingen, omdat je toch een beetje aan elkaar moet wennen. En er zit nog geen nieuwe coalitie natuurlijk. Dus dat was allemaal ingewikkeld. Maar dan moet je op een gegeven moment toch gaan kijken naar wat is, denk je, dat uiteindelijk goed is voor Voorschoten. Het is nu meteen een zwaar besluit, maar het betekent wel dat we nog in deze periode hopelijk al over kunnen. En omdat het dossier al zo lang duurt, hè, we zijn al meer dan 20 jaar bezig met nieuwe huisvesting. Het zou wel heel goed zijn voor ons dorp als dat eindelijk een keer opgelost werd. Zodat we ons met andere dingen bezig kunnen gaan houden.
0: Ja, nou goed, in ieder geval het besluit is nu dan in ieder geval genomen. En een kleine 2 jaar dan eigenlijk, dan zou het betrokken kunnen worden, het pand.
2: Ja,
0: en het is overigens, als je niet het Voorschoten komt, je moet eigenlijk eventjes op onze website kijken, centraalplus.nl, want daar hebben we een foto natuurlijk van het pand. Het is gewoon een prachtig pand. Dat is onmiskenbaar. Ja. Hè? Dus mooi dat het ook een functie krijgt weer. Dankjewel,
2: zeker,
0: Albert Deuzeman van Pro in Voorschoten uiteraard. En een fijn weekend.
2: Dank. Fijn weekend.
0: De Centraal Plus, we gaan naar het regio-nieuws van 6:30 alweer. Tijd vliegt.
1: Favoriete nummer van mij en mijn vriendin.
0: Ja, Justin Bieber. What?

0: Podcast Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Ja.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, 6:30 is het alweer. Tijd voor het regio nieuws. In de regio Leiden lopen de wachttijden voor pijnbehandelingen verder op. Uit onderzoek blijkt dat patiënten soms maanden moeten wachten voordat zij terecht kunnen bij een specialist. Regionale ziekenhuizen kampen met een tekort aan gespecialiseerd personeel, waardoor de druk op de pijnpolies toeneemt. En zorgverleners maken zich zorgen omdat patiënten in de tussentijd vaak langer met ernstige klachten blijven rondlopen. Volgens betrokken ziekenhuizen wordt gezocht naar oplossingen om de wachttijden terug te dringen, maar snelle verbeteringen zijn niet direct te verwachten.
2: Nee, dat kan me ook wel voorstellen, ja. Het is natuurlijk flink leren om zulke dingen te mogen verhelpen. Dus,
0: ja.
2: Ja, dat zal niet zomaar opgelost zijn.
0: Nee, dat is overal personeelskrapte nog ook natuurlijk. Hè.
2: Ook dat.
0: Is waarschijnlijk ook wat hier de oorzaak van is. In Voorschoten heeft de gemeente opnieuw uitleg gegeven over het vrijkomen van waterstofsulfide in de wijk Adergeest. Het incident zorgde eerder voor veel vragen onder bewoners vanwege de sterke stank en de mogelijke gezondheidsrisico's. Volgens de gemeente hebben metingen uitgewezen dat er geen sprake is van gevaarlijke concentraties en dat de volksgezondheid niet in gevaar is geweest. Wel erkent het gemeentebestuur dat het voorval tot onrust heeft geleid en dat bewoners behoefte hebben aan duidelijke informatie over de gang van zaken. En in Leiden kwamen vandaag inwoners, zorgorganisaties en maatschappelijke initiatieven bijeen tijdens de zogeheten Wij-dag. Het evenement stond in het teken van wonen, zorg en welzijn en moet inwonersinitiatieven beter zichtbaar maken. Onder het motto van hokjes naar hofjes werd gesproken over nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Organisatoren hopen dat succesvolle lokale initiatieven hierdoor makkelijker kunnen worden gedeeld en uitgebreid. En ook wordt aandacht besteed aan manieren waarop inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen en tegelijkertijd meer naar elkaar kunnen omkijken. Dat is allemaal nieuws uit onze regio.
2: Ja. Ik zit zo John aan te kijken.
0: Ja?
2: Kijk, je ziet zijn gezicht al. Hè? Kijk, hij heeft denk ik helemaal niet zo heel veel files.
0: Maar hij wil gewoon zijn tuintje horen. Maar
2: dat is wat het is, hè?
0: We doen eerst het weerbericht. eerst het weerbericht. Deze.
3: Je wilt er graag.
0: Hij wil er graag. Ja, precies. En morgen begint met enkele zonnige perioden, maar in de loop van de dag ontstaan ook stapelwolken en neemt de kans op een bui toe. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. De zondag wordt het ietsje warmer met maximaal tussen de 21 en 23 graden. Ook dan wisselen zon en wolken elkaar af en blijft een enkele bui mogelijk. De meeste tijd is het echter droog en er zijn geregeld zonnige momenten. En daarmee verloopt het weekend aangenaam voor buitenactiviteiten. Al is het verstandig rekening te houden met een plaatselijke bui.
2: Nou, op zich ging het redelijk goed.
3: Nou, dat is niet verkeerd.
0: Moet je een beetje omheen lopen natuurlijk om die plaatselijke bui. Ja, nou, John, je zit met je armen over elkaar. Dat suggereert dat er helemaal niks te melden.

0: Johnny voor de show.
1: Ja, ja, ja, blijf gaan met ja. De AI.
0: Kortjes.
2: Ik heb alleen op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam, trouwens van knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet, een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar ongeveer 3 minuten. Ja, is niet echt heel super dichtbij natuurlijk. Dat is het enige wat ik te melden heb van op dit moment.
0: Je kan ons in het hele land ontvangen, hè?
2: Ja.
0: Een hele wereld.
2: Ja, maar ik heb internet. Ik heb instructies.
0: Om sommige files te verzwijgen.
2: Ja, een beetje echt in de regio is de bedoeling natuurlijk. Dus,
0: Zeker. Nou, dan doen we nog eventjes een tipje voor de straatplaat. Je had er nog eentje, toch? Hè?
1: Weet toch?
2: Ik heb nog eentje. Ik heb er twee, maar ik ga er nu één geven. En straks dan nog eentje. Momentje. Even erbij pakken.
0: We hebben de tijd, hoor.
1: Ja,
2: de volgende tip.
1: Ja.
2: Nee, nou, dit moet misschien wel iets gaan doen bij jullie.
1: Nou, laat horen.
2: De volgende tip is... De artiest is voor ons wel een hele bekende.
1: Hoezo voor ons? Wacht even.
0: Speciaal voor ons.
1: Wolter Kroes?
2: Voor ons? Dat kan voor iedereen zijn.
0: Had het net bij de uitzending. Had je over Wolter Kroes?
1: Ja.
0: Dat dacht jij van... het WK-lied, dacht jij.
1: Viva Hollandia,
2: is wel mooi bedacht.
0: Maar er zit toch geen straatnaam in het begin?
2: Precies.
1: Tijd en feest waren de twee kernwoorden.
0: Ja, dus geen straat die Tijd en Feest heet?
2: Nee.
1: Veestraat, vind ik wel leuk.
0: Niet zijn. Ja, maar misschien heeft hij een andere plaat gemaakt.
1: Ja, misschien. Maar wie is er nog meer bekend?
0: Er zijn nog meer van die feestplaten.
1: Bij ons, als in bij ons. Als in...
0: Ja, nou, Wolter
2: maar
0: Kroes,
2: ons
0: die kennen
2: is, ik bedoel, gewoon de maatschappij misschien wel, hè?
1: Ja, niks ervan. Die zijn ons zo benadrukt, zei je dat?
0: Dit is weer zo'n dwaalspoor.
1: Ja, daarom, joh. Hij ligt gewoon met die barst in die vent.
0: Jammer, hè? Dus we huilen met de pet op. En vandaar die pet.
1: Die pet.
0: Ja,
2: precies. Ja, zeker.
1: Heel goed, Arno.
0: Mocht je thuis wel weten, dan maak je kans op gadgets. En een Vrijmi boterkoek natuurlijk ook. Hè.
1: Ja, dus, lekker. Ja.
0: Even je oplossing sturen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dat is vrijmibo@centraalplus.nl.
3: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
3: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Satan, Bibi Rex samen met Fateless. Bij Centraal Plus, de Vrijbibo. Nog eventjes tot 7 uur zijn we er.
1: Ah.
0: Ja. Ja, en als we het over lopen gaan hebben, dan is hier Norbert Groenewegen natuurlijk.
1: De man is er.
0: Altijd. Regelmatig worden we eventjes tot actie aangezet. Dat hebben we hard nodig, want we zijn een beetje luiwammers natuurlijk. Hè? Vooral jij.
1: Ja, ik vooral. ik zei je wat, ik heb vaak sneller koud. Nee, ik denk op mezelf van ja, misschien zit ik gewoon te veel stil. Weet je wel?
2: Dat zou goed kunnen.
1: Nee, dat zou wel zo kunnen. Dus ja. Vertel me nou eens, Norbert, is dat een van de oorzaken die dat zou kunnen zijn, zeg maar? Vaak wel, toch? Dat je het koud krijgt of zo. Dat je gewoon denkt van, nou, ik ben gewoon te lui. Moet gewoon bewegen.
3: Ja, nee, toch? Maar het is gewoon discipline. Je moet het gewoon doen. Je agenda zetten, blokken, 3 keer in de week. Blokje in je agenda en dan ga je gewoon sporten.
1: Ja. Dat doe jij,
3: dat mag lopen zijn, dat mag ook iets anders zijn.
0: Dat deel van in mijn agenda zitten, dat lukt altijd wel, hoor.
3: Ja, maar dan denk je op het laatste moment toch dat er weer iets anders...
0: Ja, agenda ligt thuis.
3: Ja, precies. Ja.
0: Ja, maar volgende week zaterdag is in Leiden weer het decor van de 55e editie inmiddels van de Gouden Spike. Dat is de internationale atletiekmeting. Of meeting is het. Atletiek meeting moet ik zeggen dan. Van Leiden Atletiek. En de wedstrijd heeft opnieuw challenger status. Zo heet het dan. Binnen de World Athletics Continental Tour. En ook dit jaar staat er een stevig programma met topnummers. En het NK 10.000 meter op de rol. En de organisator is dus Norbert Groenewegen. Die komt er nog even vooruitblikken. Ja, die Gouden Spike. Voor wie het wel kent van naam misschien. Maar nog nooit daar geweest is. Wat is het voor soort?
3: Ja, het is een atletiekwedstrijd. In brede zin dus. Dus alle atletiek onderdelen of veel atletiek onderdelen komen daar aan bod. Van sprinten, 100 meter tot inderdaad de 10.000 meter die je noemde. Kogelstoten, discuswerpen, hoogspringen, verspringen, hordenlopen, noem maar op. Alles komt daar aan bod in de volle breedte. En het is, durf ik wel te zeggen, de op één na grootste wedstrijd in Nederland. Jullie kennen misschien de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Dat is de week daarna waar Femke Bol gaat lopen. Nou, dat is echt van heel hoog niveau, het hoogste niveau in Europa. En als je dan zeg maar de wedstrijden daaronder kijkt, dan zijn wij wel de grootste van Nederland eigenlijk.
0: Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen?
3: Ja. Nou, dat is, je zei al, het is de 55e editie. En dat is vooral ook een wedstrijd met een enorm lange historie. Die denken wij over het algemeen, en dat horen we ook terug, goed georganiseerd is. Op een goed moment in het seizoen, half juni, dat is een goed moment. En atleten komen daar graag. Ja, en als je het al zo lang doet, sinds 1961 is dat al. Ja, dan krijgt die wedstrijd een bepaalde naam en traditie. En dan komen atleten daar graag naartoe.
0: Ja, hadden wij ook iemand zoals Fanny Blankers Koen misschien ook. 55 jaar geleden. Waardoor het mee begonnen is misschien ooit.
3: Nou ja, we hebben wel ook in Leiden hele goede atleten gehad. In begin jaren 60. Gerda Kraan bijvoorbeeld was toen volgens mij zelfs Europees kampioen. Maar er waren ook in die tijd al topatleten. En iemand heeft toen ooit... Ik was toen 2, dus ik ben er niet bij geweest. Iemand heeft toen bedacht, laten we in Leiden een grote wedstrijd gaan organiseren. En die is in de loop van de jaren alleen maar groter en groter geworden.
0: Ja. Ja. Nou, ik heb het net opgelezen, maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan het zeggen was natuurlijk. De challenger status binnen de Continental Tour, geen idee. Maar dat klinkt wel indrukwekkend. Hoe belangrijk is zoiets?
3: Ja, nou... World Athletics en European Athletics, dus zeg maar de wereld en de Europese associatie van atletiek federaties, die hanteren een puntenstelsel voor wedstrijden. Hoe groter en hoe meer status de wedstrijd heeft, hoe meer punten je kan halen daar. En wij hebben de ranking van D-status, dat is inderdaad die challenger-status. De topwedstrijden, dan heb je het over Berlijn, Rome, Londen, Parijs, dat is de A-status. Fanny Blankers Koen Games zit daar ook bij. Zit ook bij die A-status. Maar goed, dan heb je het over stadions van... Nou, soms wel 50.000 mensen. Hengelo 15.000 mensen. Ja. Wij zitten gewoon op een normale atletiekbaan. Midden in een woonwijk. En van die categorie wedstrijden is eigenlijk de D-status de hoogst haalbare status.
0: Ja.
3: En die status is belangrijk. Want atleten kunnen zich kwalificeren door punten te halen bij die wedstrijden. Voor bijvoorbeeld Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen.
2: Dat is, met elkaar gekoppeld dan.
0: Belangrijk.
3: Ja, dus hoe beter ze presteren in een hoog gerankte wedstrijd, hoe meer punten ze halen en hoe hoger zij op de wereldranglijst komen te staan en dus naar een Europees kampioenschap gaan. En er is dit jaar, in augustus, een EK in Birmingham. Dus atleten willen daar punten voor scoren.
4: Dus het doet er ook echt toe voor de atleten.
3: Zeker. Ja.
1: Maar wat maakt nou zo'n status dan? Wat maakt dat nou een D-status wedstrijd? En wat maakt nou Hengelo een A-status wedstrijd? Wat is daar het verschil tussen?
3: Ja. Nou, plat gezegd is het allergrootste verschil budget.
1: Oké. Okay. Vrij stom, denk ik dan.
3: Ja, maar dat heeft vooral met prijzengeld, startgeld te maken. En kijk, het feit dat daar de wereldtop, en zoals Femke Bol of Broeders Bol moet ik tegenwoordig zeggen, heen gaat. Dat is een niveau atleten wat wij gewoon niet kunnen betalen. Er zit echt een factor, nou, misschien wel 20 of 30 tussen de budgetten van ons en van Hengelo. Om maar een voorbeeld te noemen.
4: Maar het heeft dus niet met de capaciteit te maken van de locatie?
3: Nou, voor een deel ook wel. Want ook wel. Als je de atleten haalt die Hengelo kan halen. Ja, dan heb je ook wel een stadion nodig zoals Hengelo heeft. Ja. Waar 15.000 mensen in kunnen. Want ja,
1: juist.
3: Anders worden de omwonenden van onze atletiekbaan niet heel erg blij. Als die hele toestroom daar ineens naartoe komt.
1: Maar ook naamsbekendheid denk ik dan, of niet? Maar de naamsbekendheid van het evenement is dan
3: ja,
1: ook
3: dat
1: wat uitmaakt.
3: Tuurlijk, dat maakt ook uit.
0: En op de site staat dat het gaat om grote allure met dorpse gezelligheid. Is dat een combinatie die zo belangrijk is ook voor dit evenement?
3: Ja, eigenlijk wel. En het heeft te maken met wat ik net zei. Dat de baan ligt midden in een woonwijk. Dus heel kleinschalig. Bij een stadion heb je vaak ook hekken en grote afstand tot de baan. Ja. Bij ons sta je, als je aan het hek staat, en dat hek is maar een meter hoog, dus je kan er bij wijze van spreken zo overheen stappen, kan je de atleten aanraken.
0: Dus je staat met je neus erbovenop.
3: Je staat met je neus daarbovenop.
0: En vorige uur hadden we Hans Roest hier, met de grootste neus. Die staat sowieso overal met mij. Die overdekt het zelfs. Ja. Maar,
1: jeetje.
0: Ja, die doet aan het WK een neus mee. Daar hebben we het vorige uur over gehad. Maar daar was je er nog niet. Maar dat is een belangrijk verschil. Dat je met je neus zeg maar op het evenement zit. Je kan het heel goed zien allemaal.
3: Je staat er echt pal op. Ik sprak, ik doe ook nog een beetje aan yoga. En ik sprak daar toevallig vorige week iemand. En die zei, ik kom weer hoor, volgende week. Want die was vorig jaar voor het eerst geweest. Die woont in Oegstgeest, daar vlakbij. En god, het is zo gaaf dat je daar gewoon binnenkomt. En dat je die atleten gewoon bijna kunt aanraken. Ja, dat je daar gewoon zo met je neus bovenop staat. Wat ook maakt dat het... je ziet ook hoe hard het bijvoorbeeld gaat. Een 100 meter... in 10 seconden laag, 10 of 10-20. Dat gaat echt razendsnel.
4: Ja, ik denk ook dat het op tv bijvoorbeeld ook minder harder uitziet als in werkelijkheid bijvoorbeeld.
3: Zeker, zeker. Ja, als je dat echt voor je langs ziet flitsen, dat is waanzinnig. En bijvoorbeeld de polstok hoogaccommodatie staat ook aan de, zeg maar, aan de toeschouwerskant. Als je dat ziet, dat mensen daar over 5 meter of 5,5 meter springen, dan moet je echt omhoog kijken. Dus dan zie je pas, terwijl in een stadion op de tribune, dan kijk je er vaak
1: op neer.
3: Op neer. Ja. Ja. Dus je ziet, het maakt echt heel veel indruk als je er zo pal bovenop staat.
4: Indrukwekkender.
0: En nou is het natuurlijk best een volle sportzomer die ons te wachten staat. Lukt het dan ook nog om interessante deelnemers daar naartoe te trekken volgende week?
3: Ja, zeker. We hebben echt... die challenger status die brengt ook wel met zich mee dat het voor een bepaalde categorie atleten interessant is. Ik weet niet of jullie misschien gelezen hebben. Van het weekend was er een discuswerper, een Nederlandse discuswerper, Ruben Rolfink, die in Amerika voor het eerst boven de 70 meter gooide. Dat is echt heel ver. Het wereldrecord is 75, dus hij zit echt tegen de wereldtop aan.
0: Ja.
3: Ja, die jongen, die komt weer.
0: Ja.
3: Dus die is erbij. En dan zie je dus zo'n discus pakweg 70 meter door de lucht vliegen.
4: Ja,
3: dat is fenomenaal.
0: Ja.
3: En daar hebben we dan een Duitse en twee Belgische tegenstanders. We hebben ook dit jaar het polstok hoogspringen, noemde ik al net. We hebben nu de vrouwen in het hoofdprogramma gezet, omdat we daar Elise de Jong en Marijn Kieft samen hebben. Elise is vorig jaar Europees kampioen onder de 20 jaar geworden. En Marijn heeft het Nederlands record. Dus die twee meiden die bettelen tegen elkaar op. En die zijn allebei hartstikke jong. En dat is geweldig. Dus daar kan zomaar een Nederlands record vallen.
4: Stonden zij voorheen niet in het hoofdprogramma dan?
3: We hebben, dat is altijd lastig. Want het is polstok hoogspringen is een onderdeel wat lang duurt. Dus je moet of de mannen of de vrouwen in het hoofdprogramma zetten. Voorgaande jaren hebben we wel eens voor de mannen gekozen. Hadden we Menno Vloon, de beste polstokker van Nederland. Ja, die jongen springt 5,90 meter. Dat is echt geweldig.
4: 5,90 meter.
3: Maar goed, die is er niet bij. En het deelnemersveld bij de vrouwen is op dit moment gewoon interessanter.
4: Ja, precies. Okay.
3: Zeker met deze twee jonge meiden.
1: En spannender.
3: En
1: er
3: zijn er nog een paar.
4: Spannender.
3: Dus dat maakt het veel spannender. En dat doen we in
4: het
3: we
4: iedere keer een beetje keuzes maken.
0: Moet je deze mensen dan ook verleiden om hier naartoe te komen? Of denken ze, oh nee, Gouden Spijt moet ik bij zijn?
3: Allebei een beetje. Mm-hmm. Ze willen er graag bij zijn. De Gouden Spike is ook echt een trofee. Een spike die in een goudbad gelegen heeft gedurende een paar weken. Dus er zit echt goud omheen ook.
0: Ja.
3: Een hele mooie trofee. Er zit ook een bescheiden geldprijs aan vast. Dus ja, die is wel interessant. Die willen ze wel graag winnen.
0: Ja,
3: ja en dus ze komen graag naar de wedstrijd. En nou, hier en daar faciliteren we ook wat met wat bescheiden startgeld of reiskosten of dat soort zaken.
0: Ja, ja. Heb je nog andere hoogtepunten die je graag even wil noemen?
3: Nou, we hebben, dat is helemaal mooi, de 400 meter. Zowel de mannen als de vrouwen. Bij de vrouwen hebben we Mirte van der Schoot en Eveline Saalberg. Twee echte toppers op de 400. En bij de mannen, daar hebben we bijna de hele Nederlandse top. En jullie kennen waarschijnlijk allemaal Lee Marvin Bonifacia. De enthousiaste man die altijd de camera en de microfoons opvreet bijna.
0: Mm-hmm.
3: Die is er ook bij weer. Die zit echt in zijn laatste jaar. Hij wil nog één keer proberen. Hij is inmiddels 37, maar hoort nog steeds bij de Nederlandse top. En hij wil echt proberen toch nog weer een keer naar het EK in Birmingham te gaan. Dus die is er ook bij. En we hebben natuurlijk de 10.000 meter. En dat is het Nederlands kampioenschap.
0: Ja.
3: Dus dat zit binnen die wedstrijd. Het Nederlands kampioenschap 10.000 meter.
0: Ja.
3: En daar doet Noah Schutte aan mee. Ja, bekende Leidse atleet.
4: Bekende Leidse atleet inderdaad.
3: Ja, dat is de bekende Leidse atleet.
4: Ja.
3: Dus ja, daar zijn we hartstikke blij mee.
0: Dat klinkt als een aantrekkelijk programma. En hoe laat begint het volgende week?
3: Het hoofdprogramma met al die challenger onderdelen begint om 6:30. En als je echt veel tijd hebt, dan vanaf 4:30 begint al het voorprogramma. Met ook een aantal interessante onderdelen. Maar van 6:30 tot 9:15, dat is het blok waar je eigenlijk moet zijn voor de echte
0: top.
3: Top, ja, zeker. Zeker.
0: Mooi. Nou, volgende week dus 13 juni, dan is het zover. Goudenspike.nl, daar kan je alles nog eventjes nalezen, denk ik.
3: Zeker.
0: En Norbert Goedewegen kwam hier uiteraard weer over vertellen. Fijn dat je hier was en we zien je volgende keer graag weer.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, misschien wel wonderen volgende week. Hè? Chef Specials hier met Miracles.

0: Share special. The miracles, it's like I was here before, but it's really the first time. Miracles.
1: Centraal Plus, Vrij Nivo. Straatplaat.
0: Nou, John.
2: Ja.
0: We weten het weer niet, hè?
2: Ik heb
0: de tips waren weer te moeilijk. Nou, ook wel. Ja, het leek heel erg makkelijk, maar we kwamen er toch niet uit. Of is het toch wel te kroes misschien?
2: Ik heb toch nog één tip.
0: Oh, toch nog een tip. Nou, kom maar op.
2: Ja? Ja. Wie wel eens in een voetbalstadion komt, heeft het waarschijnlijk vaker gehoord.
3: Ja, dus het is wel Litouwers.
0: Toch Wolter Kroes. Nee, Wolter Kroes. Nee,
2: maak een keuze.
3: Litouwers. Liverpool. Dat is met Jurgen Kloon.
0: Nou, ik doe Wolter Kroes.
2: Nee, je moet er gezamenlijk één antwoord
0: hebben. Wolter Towers.
2: Nee. Kom even tot een
0: compromis. We hebben geen tijd.
3: Nee,
0: vertel maar.
2: Je hebt gelijk.
0: Is Wolter Kroes?
2: Het is Wolter Kroes.
0: Ja, maar dat zei jij eigenlijk, hè?
3: Ik heb allemaal gezegd.
0: Is het FIFA Hollandia, toch?
2: FIFA Hollandia.
3: Oh, serieus? Dat meen je niet.
0: Welke straat dan?
2: En het gaat om de Nassaulaan in Oegstgeest.
3: Ik had er nog aan gedacht. Oh, wat stom.
2: Ja.
3: Je hebt ook dat Oranje lang.
0: Maar zingt hij dan aan het begin iets van Nassau?
2: Nee, maar Viva Hollandia, Koningshuis.
3: Ja, maar die tip klopt dus niet.
2: Jawel,
3: dat vind ik niet eerlijk.
2: En de naam kwam voor in een heel bekend Nederlands lied, het Wilhelmus. In de eerste zin.
3: Ja, daar dacht ik dus ook nog aan, inderdaad. Het Wilhelmus. Ja,
2: Wilhelmus van Nassau.
0: Ja, nee, dat liedje kennen we, hoor. Met,
3: ja, hij wil graag even zingen.
0: Je hoeft niet helemaal te zingen, maar goed. Nou, wel lekker om in de stemming te komen dan.
2: Bijna WK ook.
0: Voor de Nassau weg inleiden, hè? Nassaulaan
2: en Oegstgeest.
0: Oegstgeest natuurlijk, ja. Wolter Kroes, Viva Hollandia. Dank je voor het luisteren. Zometeen is Johan Hoogendijk hier. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het eerste uur allemaal voor je klaarstaan. Nou, we hebben zometeen de hitlijst van 5 juni 1994. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 natuurlijk helemaal voor je draaien. Nou, maar later in dit uur, dat zal rond 7:15 zijn. Dan gaan we terug naar het jaar 1983 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal en natuurlijk heel veel muziek uit diezelfde tijd zoals deze.

0: Network en Down Under 1982. En daarmee is 7:15 op Centraal Plus en gaan wij de hitlijsten bijpakken. We gaan terug naar de hitlijst van 5 juni 1994. We gaan de top 5 even met je doornemen. Dit was de nummer
1: 5.

0: de 80s en 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 5 juni 1994. Op nummer 5, The Crash Test Dummies. En op nummer 4, 2 Unlimited met The Real Thing. Nummer 3, Metallica en One. En de nummer 2, die was voor Real to Real samen met de Mad Stuntman. En I Like to Move It. Ja, gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 5 juni 1994. Die was voor The Symbol, oftewel Prince. En The Most Beautiful Girl in the World.
0: Centraal Plus, 80s en 90s. Centraal Plus. 1.

Een echte one hit wonder uit de jaren 90 van Soul Asylum en Runaway Train. Je hoorde hier op Centraal Plus. Op de vrijdagavond, deze heerlijke vrijdagavond. Met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Waar we veel grote hits draaien, zoals deze track 1988. Heel erg populair in die tijd. En dat had met name te maken met de populariteit van voetballer Ruud Gullit. En word je

0: horen hier op Centraal Plus. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1983 voor de albumtrack van deze week. En ik heb ook voor je klaarstaan Snoop Dogg en What's My Name. Maar er is tijd voor het regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Dit is het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Michel Verheij. Een tocht van ruim 7000 kilometer door Europa. Voor de meeste mensen klinkt het als een onmogelijke uitdaging. Toch stapt Leon Koning binnenkort op de fiets voor een rit van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. De Wassenaarder doet mee aan een ultrafietstocht die eens per twee jaar wordt georganiseerd en gebruikt zijn avontuur om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte van Duchenne en spierdystrofie. En wie zondag naar het terrein bij de oefenruimte van de Jammer in Zoetewoudendorp komt, krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld. Tijdens het Jammer Popfestival staan 10 bands die allemaal repeteren in de oefenruimte op het podium. Variërend van coverbands en metalgroepen tot artiesten met een eigen Nederlandstalig werk. Het festival vindt plaats op een bijzondere locatie. De Jammer is namelijk gevestigd in de voormalige zoutopslag van de provincie in de oksel van de A4 bij Zoetewoude. En de Zilverfabriek wordt het nieuwe gemeentehuis van Voorschoten. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met de aankoop en verbouwing van het monumentale pand aan de Leidseweg. Daarmee verdwijnen de eerste nieuwbouwplannen op de huidige locatie definitief naar de achtergrond. Met het besluit kiest de raad voor een opvallende koerswijziging in een dossier dat al tientallen jaren door Voorschoten sleept. Volgens wethouder Pieter Varenkamp draaide het debat uiteindelijk om een fundamentele vraag: van waaruit wil Voorschoten zichzelf besturen, inwoners ontvangen en maatschappelijke organisaties huisvesten? En tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via het weer voor de rest van vandaag. Vooral vanmiddag is er ruimte voor de zon. De temperaturen zijn niet hoog. En op de meeste plaatsen wordt het 18 tot 19 graden. Het waait veel minder hard dan gisteren. Matig en langs de kust vrij krachtig uit een westelijke richting. Vanavond schijnt de zon ook. Vannacht wordt het bewolkt. Temperaturen dalen tot 11 en 12 graden. Morgenochtend is er al bewolking, die wordt dikker vanuit het zuidwesten en vanaf morgenmiddag gaan er weer buien vallen. Tevens gaat dan ook de zuidwestelijke wind flink toenemen, met vooral zaterdagavond en in de nacht naar zondag veel wind langs de kust. Windkracht 7, dus met veel buien, 19 graden is de maximum temperatuur voor morgen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu, meer muziek voor jou.

My Name. Zijn allereerste hele grote wereldwijde hit. En daarna zouden er nog heel veel volgen. En is deze man niet meer weg te denken uit de muziekgeschiedenis. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan. Billy Idol en Eyes Without a Face. Een prachtige track uit de jaren 80. En deze is ook erg lekker uit de jaren 90. Lionel Richie en My Destiny.

0: dames, kwart voor acht geworden. Het is tijd voor de albumtrack van deze week. En ik ga je daarvoor mee terugnemen naar het jaar 1983. Maar ik wil je eerst eventjes meenemen naar wat er op de tv was in dat jaar, 1983. En dat klonk zo elke vrijdagavond. Het begon op 23 januari 1983 om precies te zijn. De eerste aflevering natuurlijk van de Amerikaanse tv-serie The A-Team. Ja, en wie was hier nou niet fan van in die tijd? Hè? De serie gaat over vier ex-Vietnam-veteranen die ten onrechte worden beschuldigd van een bankoverval. En sindsdien verhuren zij zich aan onschuldige mensen die onderdrukt worden door criminelen. Maar de serie die kent een ongekende populariteit. Overal waar Hannibal, B.A., Murdoch en Face verschijnen is het een ware chaos door de vele fans. De serie is voor het laatst te zien op 8 maart 1987.
1: De albumtrack.
0: En dan gaan we echt naar de albumtrack toe. Wel even leuk om zo'n uitstapje te maken. En dan weet je ook weer wat er zeg maar op de tv was in dat jaar. Maar nu naar de albumtrack. We gaan naar het album War van U2. Uitgebracht op 28 februari 1983. Het is het derde studioalbum van U2. Ja, het was voor U2 het eerste album waarop ze zich een politieke stelling innamen. Nou, voor de fans maakt dat niet heel veel uit, want het album zou uiteindelijk bekroond worden met een dubbel platina status. Een aantal bekende tracks die van het album afkomen zijn New Year's Day, Two Hearts Beat As One en 40. Nou, wij gaan vanavond de nummer 1 track van het album voor je draaien. Het was de grootste hit van het album War. Sunday, Bloody Sunday, is deze week

Het lekkere stevige gitaarwerk van Nirvana en Come As You Are hoorde hier op Centraal Plus. Het is daarmee bijna 8 uur. Dat betekent dat uur 1 er alweer bijna op zit. Maar we hebben zo meteen nog een heel uur voor je klaarstaan met hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. We gaan dan terug naar de hitlijst van 5 juni 1985. Dan gaan we de top 5 met je doornemen en de nummer 1 helemaal voor je draaien. En we gaan ook nog even aan het rand draaien. En daarvoor gaan we naar de hitlijst van 5 juni 1992. Dat zo meteen. Nu nog even genieten van deze heerlijke track van Phil Collins. En Another Day in Paradise.

0: In van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
0: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
2: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
0: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

Rainbow in the Sky. Aan het begin van de tweede uur, het is een 90's hier op Centraal Plus. Ja, wat hebben we in de tweede uur allemaal voor je klaarstaan? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst. Dat wordt de hitlijst van 5 juni 1985. Daar gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En de nummer 1 natuurlijk helemaal voor je draaien. Nou, en later in de uitzending, dat zal rond 8:15 zijn. Dan gaat het rad weer bepalen wat we gaan draaien. We gaan daarvoor terug naar de hitlijst van 5 juni 1992. Nou, dat allemaal in het tweede uur. En natuurlijk heel veel lekkere muziek uit de jaren 80 en 90.

Het is daarmee 7:15 en dat betekent dat wij teruggaan naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij halen van 5 juni 1985. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was

0: 5 juni 1985 met op nummer 5 Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Op nummer 4 stond Paul Hardcastle en 19. En de nummer 3 die was voor USA for Africa en We Are the World. En nummer 2 Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Ja, dan gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 5 juni 1985. Die was voor The Simple Minds en Don't You Forget About Me.
1: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Centraal Plus.
1: 1.

Een grote hit uit het jaar 1989. En in 1990 werd hij genomineerd voor een Grammy Award voor beste rap performance. En die haalde hij ook nog eventjes binnen in dat jaar. Een grote hit dus uit 1989 voor Young MC. En over grote hits gesproken, deze gasten kunnen er ook wel wat van hoor. Agda en The Munich. En je hoort ze met Niet of Nooit Geweest.

12 plus. Ik heb zo meteen voor je klaarstaan Brian Ferry en Slave to Love. Ook Charles Nanny gaat eraan komen met Would I Lie to You? Hier zo meteen op Centraal Plus. Maar is Michael Bolton een grote hit uit 1989? How am I supposed to live without you?

Would I Lie to You? Het is daarmee 8:15. En dat betekent dat wij het rad lekker gaan laten draaien. We gaan eens eventjes kijken. We gaan er een flinke draai aan geven aan het rad. En dan moeten wij even wachten tot die weer stilstaat. En dan gaan we kijken in de hitlijst van 5 juni 1992. Wat we dan voor je kunnen gaan draaien. Nou, het is bijna zover. Het rad tikt nog even een paar keer door. En dan staat hij bijna stil. Ja. Op het getal 27. We gaan eens kijken. Wat stond er op 5 juni 1992 op nummer 27 in de hitlijst? Dat was Joe Public en Live and Learn.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: DJ Goddess Falling in Love, you're the Usher hier op Centraal Plus. Een hele goede avond. Vrijdag is het. Het is 5 juni 2026. Een nieuwe aflevering hier van The Mixtape.
1: Zo, wat klinkt jij verkouden dan, joh?
0: Nou, niet per se verkouden. Laten we het gewoon hooi kort noemen.
1: Oh, is het weer zover?
0: Ja, joh. Het is alweer die tijd van het jaar. Het gaat zo ongelooflijk snel. Dus ik zal wat minder praten. Dan kan jij wat meer praten. Is dat een idee?
1: Nou, als jou dat gelukkig maakt, vriend.
0: Hey, dit is een nieuwe aflevering van The Mixtape. Erik van Oosten dus naast me. En ik ben Rudo met de lekkerste hits. De Centraal Plus hits in de mix. Erik, wat ga je door elkaar even over elkaar mixen?
1: Nou, Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, zit Kunks met All Night Long onderdoor. Pitbull, Neo, Times of Our Lives. Rihanna, This Is What You Came For. En Metallica, Enter Sandman.
0: Is the Baxter Boys, I Want It That Way.

0: jij nog leuke plannen?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Jij?
0: Ik ga echt iets heel bijzonders doen. Ik ga morgen, dus het zaterdag de 6e,
1: ja?
0: Ga ik mensen trouwen. Ik ben voor het eerst van mijn leven paps.
1: Nee joh, wat leuk.
0: Ja, leuk. Ja, die hebben mij gevraagd. We kennen elkaar al jaren en zeiden, wil je dat doen? Dus ik heb de tekst goed geoefend. En ik mag dan zelfs de mooie zin, ik vind dat echt heel formeel. Ik, Rudo Slappendel, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zuidplas, verklaar hierbij.
1: Ja, leuk.
0: En vanavond ben ik gewoon Rudo Slappendel, DJ van Centraal Plus.

0: Ben je ook zo...
1: Dorstig? Ja.
0: Oh man, ik heb zo dorst. Ik draai even aan het rad. Wie haalt de drankjes vanavond in de studio?
1: Ja, jij.
0: Ja, ik snap dat jij dat hoopt, want ik ben natuurlijk al even niet aan de beurt geweest.
2: Het rad zegt...
1: Oh jee.
2: Ludo!
0: Met alle liefde, grote

0: Dream.
1: Oh ja?
0: Ja, hoor je hem overslaan?
1: Is dat de hooikorst?
0: Nee, dat is niet de hooikorst. Dat is, is de emotie. Ja, de emotie van deze vrijdagavond.
1: Ja, ja, ja, dat maakt wat los natuurlijk.
0: En wat ga je draaien straks?
1: Oh, wacht even. Ik pak even het lijst erbij. Lekker voorbereid ook. Kan altijd gebeuren, live radio. MC Hammer, Can't Touch This, Dave McCullen, Bitch in de Husky remix. En Ace of Base, Cruel Summer.
0: It's Webinar, did you

0: verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
1: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
0: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
0: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avicii met My Feelings For You. Het weekend komt eraan, het weekend van Centraal Plus, met hier ook weer de 30. De 30 grootste hits van dit moment. Wat is jouw lievelingsplaat op dit moment?
1: Oh jeetje, dat is wel even een goeie.
0: Overval ik je ermee?
1: Nee.
0: En je mag nog even over nadenken.
1: Ja, ik denk toch wel de Bauza. De jouwe?
0: Ja, Bruno Mars, die staat bij mij nog steeds wel hoog met I Just

0: Players. Je hoorde hem in de mix hier bij Centraal Plus. Aan het einde van de mixtape voor deze vrijdag 6 juni 2026. Morgen is dit. Morgen zijn we er weer na de hitlijn, moet ik zeggen. Met de non-stop versie van dit programma.
1: Ja.
0: Ja. Volgende week zijn we er weer.
1: Ja, zelfde tijd, zelfde zender. Wat geef je het?
0: Dikke 8.
1: Zo laag, hoezo?
0: Ja, ook vanwege mooi wordt. Ik heb er last van, maar goed.
1: Ja, maar dat doet toch niks af aan mijn kunnen?
0: Nee,
1: doet
0: niet af aan jouw werk. Nee, jij was echt weer...
1: Ja, inderdaad, ja. Dat je dat even niet vergeet. Want ik geef het gewoon een 9. Want ik was weer in...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind.

Van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en twee anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische...

gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en twee anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de

0: en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. Twee landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.